700 hectare verwoest en zou zeer snel uitbreiden. Drie gemeentes in de regio worden bedreigd, enkele honderden mensen worden geëvacueerd. De lokale overheid heeft bijna 1000 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er zeer hoog is. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: M&M Live.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Italië is de voorbije avond opnieuw geprotesteerd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze waren er protestacties. Het gaat om een reactie op een gewelddadige arrestatie afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. Ook maandagavond waren er al protesten in Bologna zelf. Die zijn toen ontaard in rellen. Meer dan 60 politieagenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De actie van de voorbije avond zou de vreedzame verlopen zijn. Het Amerikaanse leger voert vannacht een nieuwe reeks aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige week vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn in totaal nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mil pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de VS zo'n 890 miljoen dollar per dag betaald heeft voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. In Frankrijk, in het zuidoosten van het land, in de Provence, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe hevige natuurbrand. Die heeft al een gebied van zo'n 1700 hectare verwoest en zou zeer snel uitbreiden. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, enkele honderden mensen worden geëvacueerd. De lokale overheid heeft bijna 1000 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er zeer hoog is. En in Guyana is het aantal dodelijke slachtoffers van de scheepsramp maandag bijgesteld naar 53. Dat heeft de overheid gemeld. Het gaat om een voorlopige balans, want tientallen mensen zijn nog vermist. Bij de ramp was een ferry betrokken die kapseisde toen hij van de kust op weg was naar het binnenland. Bijna 80 van de naar schatting 179 opvarenden konden worden gered. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is the official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
1: VRT.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In verschillende steden in Italië is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze waren er protestacties. Het gaat om een reactie op een gewelddadige arrestatie afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. Ook maandagavond waren er al protesten in Bologna zelf. Die zijn toen ontaard in rellen. Meer dan 60 politieagenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De actie van de voorbije avond zou vreedzaam verlopen zijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict nog veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalde voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. De Amerikaanse president Trump heeft intussen aangekondigd dat er in 2028 invoertarieven van 100% zullen komen op generische geneesmiddelen. Trump denkt dat hij zo de productie van die geneesmiddelen naar de VS kan halen. Generische geneesmiddelen waren tot nu uitgesloten van de Amerikaanse importheffingen op farmaceutische producten die eerder dit jaar werden aangekondigd. En nog in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Johnson stierf vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Hij speelde samen met beroemdheden, zoals Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Maar het meest bekend is hij toch geworden door zijn saxofoonsolo in de soundtrack van de film The Pink Panther.

Boris Johnson werd 94. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Live.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest en erg snel uitbreidt. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn al geëvacueerd. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er erg hoog is. En Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: Het Amerikaanse leger is begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. En op het strand van De Haan is gisteren een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het zand bedolven was geraakt. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in. Daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen bevrijden. De Vereniging van Kunstredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. En in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Plas Johnson overleden. Johnson stierf vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Johnson speelde samen met beroemdheden zoals Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbra Streisand. Maar het meest bekend is hij toch geworden door zijn saxofoonsolo in de soundtrack van de film The

Blas Johnson werd 94. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Maar na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. En temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: M&M Live.

0: Je zal op meer plaatsen kunnen zwemmen in open water. En dat vanaf volgend jaar, want de Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in principe overal verboden, behalve waar duidelijk aangeduid staat dat het wel mag. Vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet wordt verboden. Er zal nu dus moeten gekeken worden waar het niet mag, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
1: Bijvoorbeeld Agentschap Natuur en Bos heeft vandaag een kleine 60-tal locaties waarin kan gezwommen worden. We gaan nu samen met dat agentschap nagaan waar dat perfect veilig kan en die kunnen opengesteld worden, waar dat niet kan. Om tal van redenen gaan we dat natuurlijk dat verbod in stand houden. Maar de bedoeling is om stappen vooruit te zetten, om veel meer zwemmogelijkheden te bieden.
0: In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest. En het vuur breidt zich ook snel uit. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn al geëvacueerd. En nog nieuws uit Frankrijk, want daar wordt sociale media verboden voor kinderen onder de 15. Frankrijk is zo het eerste land in Europa die de leeftijdsgrens zo hoog legt. Het verbod geldt voor bijvoorbeeld Instagram, TikTok en Facebook. Voor andere soort apps, zoals WhatsApp of YouTube, zijn de regels een beetje anders. Vanaf september gaat de regel in voor nieuwe accounts. Op 1 januari van volgend jaar zullen alle accounts van min 15-jarigen verwijderd zijn. En in het Jubelpark in Brussel was er gisteravond een groot feest voor de Nationale Feestdag. Er waren duizenden toeschouwers.
2: Christophe, iedereen is samen. We drinken bier en alles gaat goed.
3: Ja, ik hou van Belgische liedjes. Alle, heel veel artiesten. Ja.
4: België is toch een mooi land. De rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood. Hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
0: Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen eerst hetzelfde weer, daarna meer opklaringen en 24 graden. Vanaf vrijdag beter weer, dan wordt het zonniger en warmer.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Mannekes.
4: Pompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allee, yes.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
10: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsef shampoo en conditioner

elke ochtend is anders. Soms zet je je volume op maximum in de auto. Ben je aan het meebrullen met de muziek. Zo luid dat heel de straat je kan horen, vol energie. En soms heb je gewoon nood aan je eigen rustige bubbel. Om op het gemak je dag te starten. Zometeen mag jij kiezen tussen beide extremen. Jij mag kiezen om je dag kalm te starten. Met misschien zelfs een klein traantje van ontroering. Dankzij Whitney Houston en I Will.

Dat is optie 1. Of je kan er natuurlijk ook voor kiezen om je dag te starten met 5 koffies tegelijk. Ja, niet echt, hè. Volgens mij is dat kei ongezond. Maar Technotronic voelt wel alsof je 5 koffies achterover hebt gekapt nog voor 8 uur. Met Pump Up The Jam. Dat is optie 2.

Wat mag het zijn? Sumador Whitney Houston met haar mooie stem en de saxofoontjes en die piano. Of Technotronic met die dikke beat. Alsof je in een club staat op een woensdagochtend. Kan ook een vibe zijn, hè? Stuur maar door Whitney Houston of Technotronic in de app van M&M en ik fix het voor jou. Met een extra laagje zachtheid of met een extra laagje peper. Whatever you need.

0: Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Goedemorgen. M&M. The official sound of summer. En ook een zeer goedemorgen, Nathalie uit Zemst.
1: Goedemorgen, Alexandra.
0: Hey, Nathalie, heb jij nood aan de rustige zen-vibes van Whitney Houston of aan de gone-vibes van Technotronic?
1: Alhoewel ik de eerste ook heel tof vind, wil ik nu voor de goede vibes gaan.
0: Van Technotronic, oké. Oké, de wakker worden, stevige vibes, beat. Waarom heb je die nodig, die vibes?
1: Wel, ik heb het gevoel dat ik het nu kan gebruiken.
0: Waarom?
1: Ik heb een beetje spierpijn en ik blijf maar moe, dus laat maar komen.
0: Oké, is goed. Ik hoor het al, Nathalie. Het kan hier niet snel genoeg gaan. Dus ik ga hem gewoon starten. Goed, ik hoop dat die spierpijn wordt opgelost. Dans ze maar een beetje los, die spieren. En hopelijk krijg je er kei veel energie van. Pak u nog een koffietje, hè, Nathalie. You deserve it.
1: Ga
0: salut.
1: Ga het doen. M&M. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is

Homewrecker. Lisa Monique stuurt nog in de app van M&M. Goedemorgen Alexandra, ik ga zo naar mijn papa een ontbijtje brengen, want hij is jarig. Ah, wat is zo tof. Geniet ervan en gelukkige verjaardag daar. M&M. Mooie dag om jarig te zijn. 22 juli, dus hoera! Voor iedereen die jarig is, zoals de papa van Lisa, maar ook misschien nog heel veel andere mensen. Je viert het samen met heel veel andere goede artiesten, zoals Zerp en Tiesto nu met Mwaki.

0: Vanavond op VRT1.
1: Ik ben eigenlijk aangenomen in mijn droomjob. En dan voor een one-night stand dat allemaal weg te gooien.
0: Op VRT1 in Eyecatchers vreest Eline al meteen voor haar job. Op VRT Canvas brengt vooruitgang hoop en twijfel in de docureeks De DNA-revolutie. En op VRT Max kan je even aan alles ontsnappen met de volledige serie Time Out. Veel kijkplezier straks.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik al de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
3: Oh. Ja. Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
0: de Vos Lemmes.
5: Het is 8 uur. Goedemorgen.
0: VRT Nieuws.
5: Met Armin de Meijt.
6: Je zal op meer plaatsen kunnen zwemmen in open water. En dat vanaf volgend jaar, want de Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in open water in principe overal verboden, behalve waar duidelijk aangeduid staat dat het wel mag. Vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet wordt verboden. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de mensen zelf, zegt Vlaams minister voor Omgeving Joop Roens.
7: Het is een illusie om te denken dat we met regeltjes vanuit Vlaanderen elk risico kunnen wegnemen. Dat is ook een zeer grote verantwoordelijkheid bij ons als samenleving zelf. En er is een grote vraag om meer mogelijkheden te creëren in het zwemmen in open water. Wij creëren die nu, maar er is een heel grote eigen verantwoordelijkheid op dat vlak, absoluut. Want we kunnen niet overal herders gaan voorzien, dat is niet de bedoeling.
6: De transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatopwarming. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onder andere de VUB. Door het extreme weer loopt de kostprijs van alle schade aan bijvoorbeeld wegen, spoorlijnen of luchthavens op, vertelt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
8: We zien dat luchthavens gesloten worden door bosbranden. We zien scheuren in het wegdek. We zien stukken spoorlijn die worden weggespoeld door waterbommen. En we zien ook bijvoorbeeld de droogte in de rivieren die ervoor zorgt dat er geen goederen meer getransporteerd kunnen worden. En ja, het is een verhaal van een economische schade, maar we zien ook menselijk leed, dus een hele reeks van de gevolgen via transport.
6: Volgens de onderzoekers kan de impact nog beperkt worden als de uitstoot van broeikasgassen uit fossiele brandstof drastisch vermindert. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, heeft een grote natuurbrand al 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen moesten al geëvacueerd worden en zo'n 2300 gezinnen zitten zonder elektriciteit. Het vuur breidt zich heel snel uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze was er protest. De betogingen zijn een reactie op de dood van een man vorige zondag in Bologna. De man overleed nadat politieagenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op de beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. En in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Hij werd 94. Bless Johnson speelde samen met veel beroemdheden zoals Frank Sinatra en Barbra Streisand. Maar je kent hem wellicht vooral van deze saxofoonsolo in de soundtrack van de film The Pink Panther.

0: vandaag. Veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen eerst hetzelfde weer, daarna meer opklaringen en 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het beter, dan wordt het zonniger en warmer.
1: Uitverkocht.
2: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: Martin Garrix and Jack Smith Told You So. Ik zag vandaag helaas triestig nieuws van op de luchthaven in de krant. Want Kat Michu die ging mee met zijn baasje op vakantie naar Roemenië. Kat Michu zat in zo'n draagtas voor dieren in het ruim van het vliegtuig. Wat ik sowieso al vind, een kat in het ruim. Je laat die toch niet zo alleen, maar bon. Maar en bij toekomen hier in Brussel kreeg zijn baasje een lege tas terug. Geen Michu meer te bespeuren. Dus nu is er de oproep om te zoeken naar Michu op de luchthaven van Brussels Airport. En ik hoop echt zo hard dat Michu veilig en wel snel thuiskomt. Want het lijkt me echt verschrikkelijk om zoiets mee te maken. Het is ook steeds populairder, heb ik zo het gevoel, om je huisdier mee te nemen op vakantie. Honden en katten zijn echt deel van het gezin. Die gaan mee in de auto, soms zelfs op het vliegtuig. En ja, reizen met een dier, het ziet er leuk uit. Maar het moet natuurlijk allemaal ook veilig gebeuren. Dus ik wou eens horen waar je op moet letten als je je huisdier meeneemt op vakantie. Dat ga ik vragen aan Carlijn van Malder, dierenarts bij Anicura Dierenkliniek. Een hele goedemorgen, Carlijn.
1: Goedemorgen.
0: Hey, Carlijn, zie je dat vaak dat mensen hun huisdier willen meepakken op vakantie? Is dat een trend die groter en groter wordt?
1: Ja, toch wel. Veel meer mensen beginnen, ja, zoals je zegt, hun dier meer en meer mee te nemen, omdat het ook echt een deel van de familie is natuurlijk. Hè.
0: En waar moet je op letten? Heb je tips en tricks om dat veilig te laten verlopen, zodat mensen zeker niet iets voor hebben zoals Kat Michu, die dan vermist is ergens op de luchthaven of Garma?
1: Ja, zeker en vast. Dus eigenlijk is het al belangrijk dat je van in het begin het dier eigenlijk gewoon maakt om mee te gaan op reis. Dus ja, een beetje het gezegde, jong geleerd is oud gedaan. Dus als ze dat van in het begin leren, dan gaan ze dat alleen maar makkelijker en makkelijker kunnen naarmate ze ouder worden. Dus dat is een heel belangrijke tip eigenlijk al.
0: Mm-hmm, oké, goed.
1: Ja, een dier kan ook reisziek worden, zoals dat eigenlijk bij ons kan. Dus zorg zeker en vast dat het dier goed vastzit. Dat het eventueel naar buiten kan kijken. Dat is toch wel belangrijk. Er zijn aangepaste materialen beschikbaar in allerhande winkels. Zoals bijvoorbeeld een gordeltje voor een hond. Een transportbakje voor een kleinere hond, et cetera. Zo'n zaken zijn een heel breed gamma.
0: Ja, maar dat wist
1: dat
0: ik niet.
1: Kan gebruiken.
0: Dat wist ik niet, dat een dier reisziek kan worden. Hoe kan je dat zien aan je dier, dat die reisziek is? Want die kan dat natuurlijk niet vertellen, hè? Miauw, miauw, waf, waf, maar...
1: Nee, klopt. Het is een beetje hetzelfde zoals bij ons. Ze worden misselijk. Ze beginnen een beetje te smekken. En ja, natuurlijk kunnen ze dat overgeven ook. Dat is jammer genoeg niet zo prettig als dat in de auto is. Maar dat gebeurt zeker en vast.
0: Mm-hmm. Oké, maar dus goed trainen op voorhand. Dieren kunnen ook reisziek worden, dus opletten. Heb je nog andere tips, eventueel?
1: Ja, als je op reis gaat, zorg dat je zeker en vast goed voorbereid bent. Bijvoorbeeld, zorg dat je steeds en vast altijd de juiste voeding mee hebt, de voeding van thuis, zodat ze niet een voedingsverandering krijgen op reis. Want het is al een beetje een stresserende periode voor de dieren op reis, zo een beetje like bij ons. En als we dan een beetje van de voeding gaan veranderen en zo, dat gaat een beetje te veel stress geven.
0: Mm-hmm. Oké, dezelfde voeding lijkt ook op zich wel logisch, maar toch goed om die reminder dan nog eens te hebben. En dan heb je ook tips voor bijvoorbeeld in de auto, hoe zet je dieren vast? Hoe pak je die mee op een veilige manier?
1: Ja, zoals ik al zei, zijn er verschillende manieren. Dus je kan een harnasje aandoen en dan een gordel vastmaken, zoals bij ons eigenlijk. Of een transportbak, dat is meer voor katten of kleine honden. Liefst gewoon dat ze eigenlijk goed vasthangen. Het is ook een beetje verplicht eigenlijk. En dat ze hunzelf ook een beetje veilig voelen. Dus dat je op voorhand bij dat harnasje, dat ze weten wat dat is en zo en voor wat dat gebruikt wordt.
0: Mogen dieren ook van voor in de auto zitten, op de passagiersstoel?
1: Ja, dat mag als ze goed vastgeklikt zijn. Maar ja, we raden toch liever aan als ze van achter zitten. Dat is voor de veiligheid natuurlijk. Je weet nooit dat ze opschrikken of beginnen rond te lopen. Mm-hmm. En zelfs hele grote dieren misschien gewoon in de koffer met zo een netje tussenop.
0: Ah ja, ja, inderdaad. Dat heb ik ook al gezien bij grote honden. Ik vind het al goede tips. Merci, Carlijn. Ja, op zich ook veel logische dingen die je als katten- of hondenbaasje of dierenbaasje überhaupt ook wel zou moeten weten. Maar toch is dat goed om af en toe eens een reminder te krijgen. Zeker in die zomerwakantie. Waarin dat er dieren mee op reis gaan. Ik heb ook een kat, een zwart katje, heet Gigi. Ik neem die niet echt mee op reis, maar die komt wel vaak mee in de auto om zo eens een keertje naar mijn ouders te gaan. En ik zet daar dan Cat Calming Music voor op. Wacht, ik kan dat echt zo opzoeken op Spotify. Ik ga dat even laten horen. Carlijn, klinkt zo. Zo een beetje rustige vibes, een beetje water, een beetje piano. Werkt dat echt, Carlijn, die Cat Calming Music in de auto voor mijn kat? Of ben ik nu echt nutteloze dingen aan het doen?
1: Ik denk altijd alle kleine beetjes kunnen helpen en waar dat zij maar het gewoon aan zijn. Nu, katten raden we aan om eigenlijk liever thuis te laten, tenzij dat ze het natuurlijk gewoon zijn en opgetraind zijn. Maar de meeste poezen zijn toch wel echt heel stressgevoelig. Maar je kan inderdaad kleine dingetjes doen, zoals dat ze de transportbak gewoon zijn, mm-hmm. die eventueel het juiste speeltje in, of het dekentje dat ze altijd gewoon op zijn om erin te leggen en zo. Zo'n zaken kan je wel doen, maar in het algemeen raad het toch aan om katten thuis te laten.
0: Oké, okay, maar die van mij zijn wel gewoon, die deed dat echt van in het begin. Maar ik ga even nu de catcalming music terug afzetten. Je hebt heel die uitleg zo gedaan op dat pianootje van die catcalming music. Nee, maar merci. Ik vind echt goede tips. Merci, dankjewel Carlijn, voor al die tips en tricks. Ik wil het nu ook graag even in de groep smijten. Hoe zorg jij ervoor dat je dier aangenaam mee op vakantie kan gaan? Doe je dat met je hond of je kat? Of ik weet niet, met welk ander dier, je hamster, je parkiert. Het kan allemaal. Heb je tips en tricks? Drop ze in de app van M&M. Misschien ja, net zo gek als mijn catcalming music voor mijn kat. Misschien heb jij ook zoiets dat jij wilt aanraden aan de mensen. Laat het weten in de app van M&M. En Carlijn, jij vooral dikke merci voor al jouw tips. En succes met alle diertjes te verzorgen. Hè? Want staat er een werkdag voor de boeg bij de dierenarts vandaag?
1: Ja. Ik ben al op weg naar het werk.
0: Uiteraard. Veel succes dan. Bye-bye.
1: Dank je wel. Dag.
2: M&M. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Pink met So What. Dieren maken duidelijk van alles los bij jou. Veel reactie in de app van M&M. Vandaag nog in het nieuws. Kat Michou is vermist nadat hij een vlucht had gepakt met zijn baasje. Ik heb daar net nog gebeld met een dierenarts, met Carlijn, die van alle tips had voor jou om je huisdieren veilig te vervoeren op vakantie. Er is ook heel veel reactie op binnengekomen in de app van M&M. Onder andere van Jenna de Kranen, 25 jaar uit Wevelgem. Goedemorgen, Jenna.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Jij hebt ook wel een wild verhaal. Vertel.
1: Wij hebben een kat geadopteerd uit Cyprus. Mm-hmm. En we zijn iets van 24 uur onderweg geweest met ophalen en tegen dat we thuis waren. En ze zat bij ons in de cabine in een mandje met een riempje aan. En ik en mijn vriend lagen te slapen. En plots worden we wakker gemaakt door de stewardess dat onze kat ontsnapte.
0: Oh my god. Gewoon in het vliegtuig tussen alle mensen.
1: Ja, ze was aan het rondlopen tussen de mensen. En toen plots gingen al de lichten aan en de piloot riep af. Beste mensen, er is een kat ontsnapt. Willen jullie het allemaal helpen kijken?
0: Oh my god. En is het gelukt om die te vangen? Of was die super bang?
1: Ja, zeker.
0: Ergens aan te stoppen?
1: Nee, dat viel mee. Ja, dus ze was gewoon rustig aan het rondlopen. En mensen kwamen wakker en keken naast hun. En dan zie ik nu een kat.
0: Oh my god. Oké, maar wauw, je hebt dat katje dus ook geadopteerd uit Cyprus. Dat zie je wel vaker, dat er mensen dat doen met honden en katten. En hoe heet dat katje? Heb je dat toch steeds?
1: Ja, Misha.
0: Misha?
1: Ja, inderdaad.
0: Amai, dat lijkt een beetje op Michou, die daar vermist was in het vliegtuig vandaag.
1: Ja.
0: Oh, heftig. Oké, en heb je nu tips en tricks waardoor je Misha toch iets veiliger kan vervoeren? Of bepaalde dingen die je toepast, waardoor ze zich nog veiliger voelt en kalmer, waardoor ze niet meer ontsnapt?
1: Het is sowieso heel stressvol voor de katten. Dat hebben we ook gemerkt. Al die controles, ze moeten ze uit de mandje halen, voordat de controles staan. Je moet ze vasthouden. Mm-hmm. Veel tips. Ja, houd ze goed bij. Houd het mandje heel goed in de haan, dat ze zeker niet kan opendoen.
0: Dat is echt zo typisch katten. De tip is eigenlijk voor jou. Hou het nog veiliger. Ja. Maar dat is eigenlijk ook gewoon typisch katten. Hè. Katten die doen gewoon hun eigen goesting. Oh, dat is kipper ook eentje.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus ja. Maar Jena, ik ben kei blij dat jouw kat, Misha, dat die veilig is. Maar wat een wild verhaal ook in het vliegtuig tussen de mensen. Dat is crazy.
1: Ja, inderdaad.
0: Merci daarvoor.
1: Ik heb ook een hond geadopteerd uit Egypte.
0: En is dat transport goed verlopen?
1: Ja, dat is goed verlopen.
0: Oké, chance. Toch nog een verhaal zonder al te gekke wendingen. Merci, Jena. Geniet nog van jouw dag. Eva Luiten uit Hulsthout heeft ook gestuurd. Goedemorgen, Eva.
2: Goedemorgen.
0: Jij reist ook vaak met een katje. Hoe verloopt dat bij jou?
2: Ja, mijn kat noemt Luigi. Mijn kat is ook een ragdoll, waardoor het dat zoal vanzelf een hele tamme, rustige kat is. Maar we hebben die van kind af aan altijd wel meegenomen in de auto, net zoals jij zei daar straks. Ja. Naar mijn ouders of naar familie of wat verder soms. En die vindt het altijd wel heel fijn.
0: Ja. Dat is eigenlijk dus ook de tip die Carlijn daarnet gaf, hè, van een kleins af aan beginnen en dan gaan ze dat wel gewoon zijn. Heb je ook zo nog van die unhinged tips, zoals bijvoorbeeld de catcalming music, die je dan, of speciale snoepjes voor je kat, of niet per se?
2: Eigenlijk niet per se. Ik heb nu ook een mandje gekocht voor kleine hondjes. Volgens hem vastzetten, dan doe ik een harnasje aan en dan in dat mandje, maar... Eigenlijk wil ze dan hij er vaak uit en dan heb ik een hele constructie dat die er toch moet blijven inzitten. Want als ik alleen rijd, dan moet hij wel blijven zitten en niet op mijn schoot liggen. Maar als mijn man mee rijdt, dan houdt hem die vast en dan is dat echt zo. Nou, dan kijkt hij mee naar buiten. Chill, dat is wel leuk.
0: Naar buiten kijken, dat was ook een belangrijke tip. Maar goed, kijk, Eva, ik ben blij dat het bij jou rustiger kan verlopen en dat jouw kat nog niet is ontsnapt in een vliegtuig van Cyprus.
2: Nee, dat heb ik ook. Dat was heftig. Dat heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nee, dat is nogal iets heftiger. Ja. Groetjes daar aan jouw katje. Bye-bye. Ik zie ook nog andere schattige diertjes in de app van M&M. Een hondje die daar lekker gezellig ligt te slapen in een mand. Damien Janssens, ik hoop dat ik het juist uitspreek, uit Kluisbergen, laat weten. Ik geef mijn vissen extra drinken. Wat vind ik gek. Amai, reizen met vissen, dat is nog een next step. Bon, nog nooit meegemaakt. Dit is Sabrina Carpenter.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Praten over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
3: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
4: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
5: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
6: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.

0: Delicious and Milo.
1: Just remember, we're forever young.
0: Met Forever Young. Het is 8:30. Armin, wat zijn de hoofdpunten?
2: Volgend jaar zal je op meer plaatsen kunnen zwemmen in open water. De regels worden eigenlijk gewoon omgedraaid. Je zal overal mogen zwemmen, tenzij er staat dat het niet mag. Het transport in Europa is niet klaar voor de klimaatverandering. De schade door de klimaatopwarming kost ook miljarden euro's. En in Frankrijk is intussen al 2500 hectare aan natuur verwoest door een natuurbrand. 400 mensen zijn geëvacueerd en meer dan 2000 mensen zitten zonder elektriciteit. Meer over dit nieuws hoor je trouwens om 9 uur straks of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Sabine, jij bracht ook een update over het weer mee. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. We krijgen vandaag redelijk veel wolken. Hier en daar kan er wat lichte neerslag vallen. De temperaturen klimmen niet al te hoog. We verwachten maxima van 18 graden in de Hoge Venen tot 23 graden in het zuiden van het land. En dat bij een matige noorden tot noordwestenwind.
0: All right. Dankjewel, Sabine. En nu is het aan jou, zeker jouw dagelijks momentje in de ochtend en in de middag en in de avond, waarop jij je mening kan geven en punt erop 10 over een bepaalde song. En daarmee beslis je dan of dit nummer opnieuw op M&M gaat worden gedraaid of niet. Het nummer is nog steeds Crisscross Amsterdam met My Oh My. Die gaat al enkele dagen mee, is ook super zomers. We begonnen de ochtend zo met een beetje wolken. Ik heb intussen al even niet meer naar buiten gekeken. Is het nog bewolkt of schijnt de zon al? Als ik zo kijk naar de kleur van het raam, dan denk ik van niet. Maar misschien is dat dan exact wat jij nodig hebt op een bewolkte woensdagochtend op een zomerse dag, 22 juli. Laat maar weten in de app van M&M. Ik ga hem op jou afvuren. Crisscross Amsterdam met My Oh My. Wat vind je ervan? Punt erop 10 en jouw mening. En daarmee ga je helpen beslissen of we dit nummer straks opnieuw gaan draaien bij Brahim of niet. Hier komt-ie. Rate this.

0: c'est ça la vie, babe.
1: M&M.
2: Read the song.
3: Ik geef alvast een 10 op 10 voor de dedication van Annelies Droos uit Brugge, want die is er al elke ochtend bij om een 10 op 10 te sturen voor My Oh My van Criss Cross Amsterdam. Dus dat vind ik goed. Dedication is altijd goed. Luc daarentegen laat weten, ik vind het van het begin al niks. 2 op 10, ik ben het nu al beu gehoord. Jordi Vlaming, 19 jaar uit Vichten stuurt, ik vind het een beetje basic, maar wel een leuke vibe. 6 op 10. En Naima Saribuga, 25 jaar uit Zoutleeuw, laat weten, ik voel de zomer wel, maar nog niet helemaal. 7 op 10. Dan is er ook nog Fee Bonneu, die laat weten, het lijkt zoveel op andere liedjes, dus ik weet het zo niet. Op zich is het wel leuk, maar er zit zo niet echt veel ziel in. 6 op 10, laat ze weten. Oké, ik kijk naar de Rate the Song jury. De Rate the Song jury knikt. Er is een gemiddelde gemaakt van de scores die binnenkwamen in de app van M&M. Even kijken. Gemiddeld kom ik uit op een 7 op 10. Een 7 op 10 voor My Oh My van Criss Cross Amsterdam. Dat betekent dat hij hem straks opnieuw gaat horen bij Brahim en er opnieuw jouw mening over gaat kunnen geven.

0: De madness van op de eerste rij.
1: M&M, the official sound of summer.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.

0: 3, 4.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers.

0: Goedemorgen. Het is woensdagochtend. Misschien voelt het voor jou wel aan als een maandagochtend, omdat je verlengd weekend hebt genomen. Zou zomaar eens kunnen. Veel mensen hebben dat gedaan en zijn bijvoorbeeld ook afgezakt naar onze kust, onder andere. Want er waren bijna 1 miljoen overnachtingen tijdens dit verlengd weekend aan onze Belgische kust. En ook bijna 500.000 dagjes toeristen. Het was heel druk. Drukker dan vorig jaar, maar ook ja, best wel logisch. Als er een feestdag op een dinsdag valt, dan is dat eigenlijk een klein zomers cadeautje van de kalender. En misschien wel een extra brugdagje vrij. Vooral Knokke, Middelkerke, De Haan en Oostende krijgen extra veel bezoek tegenwoordig. Niet alleen in dit verlengd weekend, maar ook in het algemeen. En dat hebben ze alle vier te danken aan de media-aandacht die ze krijgen. In Knokke speelt natuurlijk Knokke of zich af. Dat lokt heel veel Belgen, maar ook buitenlandse toeristen. Die willen allemaal de strandbar zien, de Crazy Lulu, de duinen. Middelkerke is dan weer de set voor Like Me. Dat is een hype bij kinderen vooral. Daar organiseren ze bijvoorbeeld Like Me wandelroutes en city games. Heel veel toffe dingen om te doen voor de kleineren onder ons. Oostende staat centraal voor onder vuur en De Haan wordt overspoeld door Duitsers, onder andere door de reeks Juliette. Kijk, bijzonder dat onze Belgische kust nu ook plots zoveel aandacht krijgt uit het buitenland door al die goede series. En het zijn ook ja, leuke ideetjes voor als je nog naar de zee wilt gaan deze zomer.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week

0: Wat staat er deze zomer nog allemaal op jouw bucketlist?
1: De M&M Bucketlist.
0: Wil jij nog heel graag een pretpark bezoeken? Of een plonsje doen in de zee? Of een tuinfeest houden? Kan allemaal, hè? Ik heb gisteren een item afgevinkt van mijn bucketlist. Ik moest en zou deze zomer nog gaan open water zwemmen in de Blaarmeester in Gent. En dat is gisteren gebeurd, met boei en al. Ik heb flink gezwommen, al zeg ik het zelf. Wat staat er nog op jouw bucketlist deze zomer? Laat het even weten in de app van M&M. Klein of groot, mag allemaal.
1: M&M, the official sound of summer.

0: een goed gitaartje om mee wakker te worden. Het was country. Iha. Wat staat er deze zomer nog op jouw bucketlist?
1: De M&M bucketlist.
0: Ik ga het vragen aan Aaron uit de Lokeren. Goedemorgen, Aaron.
2: Goedemorgen. Hallo.
0: Wat staat er op de jouwe, op jouw bucketlist deze zomer?
2: Ik ga pakraften.
0: Wat is pakraften? Sorry, ik heb u onderbroken, zeg maar.
2: Ik pakraften, ik denk met mijn hond. Maar ik denk dat van. Ik heb het maar opgezocht en ik dacht, oh leuk, dat is varen met een bootje en dan wandelen.
0: Oké. Okay.
2: Dat is de helft varen, helft wandelen, denk ik.
0: Oké. Okay.
2: Ik ben er nog niet volledig uit. We gaan het zien.
0: Jij bent precies zelf niet op de hoogte van wat packraften is. Toch ga je het doen. Oké.
2: Okay. Ja, nee, het is in Nederland ergens. En die doen dat. Dus dat is met een camping aan. En dan denk ik varen en dan terugwandelen.
0: Mm-hmm. Maar
2: volgens de dingen stond erop 20 kilometer varen en 24 wandelen. Dus.
0: Klinkt supercool op zich, maar je gaat het ook doen met je hond. Is die bestand tegen van die gekke avonturen waarvan jij nog niet eens weet wat dat precies gaat inhouden? Of?
2: Ja, wij doen vaak zo survival, dog survivals en dan of zo dog trekkings. Dus ja, dat is allemaal met organisaties. Dus.
0: Ah ja, oké, okay, maar cool. Cool wel dat je dat kan doen met je hond. Hoe heet jouw hond?
2: Apollo.
0: Andersom. Cute, wat zei je?
2: God van de zon.
0: Ah, God van de zon. Klopt inderdaad. Aaron, ik ben keiblij dat je dat gaat kunnen doen met je hond. Maar dus dat staat op je bucketlist. Het is effectief ook gepland. Hè. In augustus ga je dat doen. Ga je je daar nog op een bepaalde manier op voorbereiden? Want dat lijkt mij zo wel een gek avontuur. Of ga je het gewoon op je laten afkomen? Wat dat wel jouw vibe lijkt.
2: Ja, ik denk dat ik het meer op mij ga laten afkomen.
0: Ja, zalig.
2: Ik had het ook eerst geboekt en dan pas verlof gevraagd. Dus.
0: Je hebt zo van die mensen die op deze manier leven en I love that, eerlijk gezegd. We moeten meer zulke spontane plannen maken in deze gekke wereld. Aaron, zeg als het zover is, stuur dan zeker eens een fotootje in de app van M&M, hè, hoe dat daar is op jouw bootje met jouw hond Apollo.
2: Zeker.
0: En doe de groetjes aan de god van de zon. Bye-bye.
2: Dank u wel.
1: M&M, the official sound of summer.
0: Camila Cabello is nu jouw sound of summer met Havana. Om jou wakker te maken om 7:07. Goedemorgen.

0: nodig om goed mee wakker te worden. Snap ik. Another met Talk to You. Zometeen nog meer goede muziek. Goedemorgen, het is 9 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Armin de Meijt.
2: De treinen tussen Gent en Brussel worden omgeleid. Door een aanrijding in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is er veel vertraging bij het treinverkeer. Verschillende treinen hebben 15 à 20 minuten vertraging en sommige treinen die al onderweg waren, moeten ook terugkeren naar Gent om de omleiding te kunnen volgen. De hinder zal nog de hele voormiddag aanhouden. De transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatopwarming. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onder andere de VUB. Door het extreme weer loopt de kostprijs van alle schade van bijvoorbeeld wegen, spoorlijnen of luchthavens op, vertelt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: We zien dat luchthavens gesloten worden door bosbranden. We zien scheuren in het wegdek. We zien stukken spoorlijn die worden weggespoeld door waterbommen. En we zien ook bijvoorbeeld de droogte in de rivieren die ervoor zorgt dat er geen goederen meer getransporteerd kunnen worden. En ja, het is een verhaal van een economische schade, maar we zien ook menselijk leed, dus een hele reeks van gevolgen.
2: Volgens de onderzoekers kan de impact nog beperkt worden als de uitstoot van broeikasgassen uit fossiele brandstof drastisch vermindert. De vereniging Outdoor Swimming Belgium is tevreden met de nieuwe regels rond zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar in juni zal je overal mogen zwemmen, tenzij het expliciet verboden is. Dat is eigenlijk het omgekeerde van de bestaande regels, want nu mag je nergens zwemmen, tenzij er staat dat het wel mag. Outdoor Swimming Belgium vraagt al enkele jaren om de regels aan te passen.
4: Dat juichen we heel erg toe, omdat er veel te weinig zwemplekken zijn in Vlaanderen. Er zijn er eigenlijk maar naast de kust, waar er een 40-tal toegankelijk zijn, zijn er in het binnenland slechts 40 toegankelijk voor het brede publiek. En dat, ja, dat vinden we veel te weinig. We willen gewoon meer open zwemwater dat toegankelijk is voor iedereen.
2: De vereniging vraagt wel om op school opnieuw meer te werken aan de zwemvaardigheden van kinderen en jongeren. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, heeft een grote natuurbrand al 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen moesten al geëvacueerd worden en zo'n 2300 gezinnen zitten zonder elektriciteit. Het vuur breidt zich heel snel uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen. Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Vanaf vrijdag zonniger en warmer tot 28 graden.
1: M&M.
0: De line-up van VRT Zomerhit is bekend. Zometeen vertel ik jou welke artiesten je live gaat kunnen spotten

Teddy Swims met Mr. Know-it-all. Als je geen festivalticket hebt kunnen scoren deze zomer, goed nieuws dan. M&M. Ja, dan ga je toch nog een aantal goede optredens kunnen meepikken dankzij VRT Zomerhit. Op dinsdag 4 en woensdag 5 augustus kan je op het strand van Blankenbergen meezingen met hele grote namen. Elke show heeft 5 kanshebbers voor VRT Zomerhit die hun hit live komen brengen. Zoals bijvoorbeeld Niels de Stadsbader, Berre, Bas Serra, Isabelle A, Laura Tesoro. Maar er komen nog heel wat andere artiesten optreden voor de sfeerzorgen, zoals Antoon, Bart Peters, Belle Perez en de meest verrassende en toch wel een zeer grote naam is de Britse zangeres Becky Hill. Die kan je kennen van bijvoorbeeld Lose Control.

Ja, dat is international, hè? Op 14 zomerhit. Een zeer, zeer, zeer goede naam. Dus Becky Hill ga je gewoon deze zomer live kunnen zien aan het strand, als je dat wenst. Heel goede line-up noem ik dat. En over een goede line-up gesproken, die van Tomorrowland is ook heel goed dit jaar. Ik ga misschien een controversiële uitspraak zeggen, maar het tweede weekend van Tomorrowland wordt wellicht zelfs nog leuker dan het eerste. Met een zeer goede reden. M&M gaat er ook bij zijn. Live op het terrein ga je vanaf vrijdag 24 juli alles kunnen horen over Tomorrowland. Laura Govaerts die gaat daar bijvoorbeeld rondfladderen als een magische Tomorrowland-fee. Die gaat haar microfoon onder de neus van verschillende DJ's stoppen. Die gaat DJ's interviewen, sfeer richting jou brengen, de leukste DJ-sets laten horen en recappen. Bon, basically ga je gewoon dankzij M&M ook zonder tickets toch een beetje of zelfs een beetje veel op Tomorrowland kunnen zijn. Dit allemaal vanaf vrijdag op je radio.

0: Goedemiddag.
1: Waar zit hier het werkende volk vandaag? Sta je ergens te zwoegen in een bakkerij? Ben je aan het werken op de luchthaven om mensen veilig op hun reisbestemming te krijgen? Of ben je een bekeurde tuin aan het aanleggen of mails aan het sturen? Ik ga je niet alle jobs ooit opnoemen, maar je snapt de vibe wel. Als jij aan het werk bent, laat dan van je horen in de app van M&M. En laat dan direct ook weten met welk lied ik de start van jouw werkdag beter kan maken. Wat wil jij horen? Titel en artiest? Laat het mij weten in de app van M&M. En ik fix het voor jou, zodat jij nog...

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: M&M.

0: Heel mooie boodschap van Natasha Bedingfield met Unwritten. Zo'n goed nummer. Pak dat mee. Pak dat mee als vibe voor de rest van de dag. M&M. The official sound of summer. Luisteraar Theo Jampens uit Zulte is haken aan het snoeien. In Machelen, laat je weten. Johan Willems uit Holsbeek is een nieuw dak aan het aanleggen. Er wordt hier veel met de handen gewerkt. Ik ga eens horen bij Saskia de Vries, 25 jaar uit Lommel. Goedemorgen, Saskia.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat voor soort werk ben jij aan het uitvoeren? Is het ook met de handen, zoals Johan en Theo? Of is het wat meer aan een bureau bij jou? Hoe ziet het eruit?
1: Ja, ik zit gewoon lekker achter mijn bureau, achter de pc, offertes te schrijven nu.
0: Oké. Klinkt niet zo heel wild. Is het druk deze zomer bij jou vandaag?
1: Extreem, ja.
0: Oh, echt?
1: Ja, echt wel.
0: Hoezo? Want ik denk altijd in de zomer is het toch overal rustig. Dus hoe komt het dat het bij jou zo druk is?
1: Ja, wij maken tuinoverkappingen. Dus ja, iedereen die nu niet op vakantie is, die vraagt er een aan.
0: Uiteraard. Ik had het kunnen denken dat het zoiets seasonal was. En heb je veel versterking, Saskia, op kantoor?
1: Nee, ik ben helemaal alleen.
0: Hè? Is iedereen op reis behalve jij?
1: Ja.
0: Hoe kan dat nu?
1: Ja, letterlijk.
0: En jij moet heel het bedrijf draaiende houden. Fantastisch. Wat een vibe. En pak je dan zo soms een langere pauze omdat er niemand is? Of ben je echt wel dedicated aan alle offertes die nog moeten worden uitgeschreven?
1: Nee, mijn pauzes zijn zelfs een beetje korter. Oh. Gelijk.
0: Saskia, heftig. Ik zit met jou in. Maar dan gaan we dat telefoongesprek ook gewoon niet te lang houden. Jij moet verder die offertes gaan maken, dringend. Jij vraagt wel een goed nummer aan, dus ik hoop dat er 3 minuten af kunnen om even gewoon te genieten, om een dansje te doen. Je bent alleen op kantoor, dus je kan lekker gezellig mee brullen en dansen op een bureau zelfs, als je dat wenst. Want jij hebt Prayer in C aangevraagd. Enige reden waarom deze?
1: Ja, ik vind het gewoon een hele lekkere nummer, lekkere vibe. Ja, love it.
0: Het is een goede throwback naar de zomer van 2014. Ik weet dat, want ik was toen op surfkamp, dus die ben er altijd aan denken. Maar ik ben echt heel blij dat jij hem hebt aangevraagd. Dus even terug naar de zomer van 2013. 3 minuten pauze, Saskia, en 9 seconden. En dan keiveel succes met de rest van jouw dag en van jouw werk. Goed, bye-bye.
1: Yes,
0: dank
1: je. M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. M&M.

0: Het is een heel rustige dag op de baan. Op de Antwerpse ring richting Gent wel nog 10 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Elders op de snelweg enkel lichte vertragingen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: L&M.
2: Alexandra Gazzina. Woo!

0: afgelopen weekend zong Justin Bieber nog voor een vol stadion in New York. En voor de hele wereld die aan het meekijken was tijdens de halftime show van de finale van het WK voetbal. Met een gitaar in zijn hand heeft hij Halleluja gezongen. Dit was Daisies.
1: Het postkaartje van...
0: Hier kan jij zo meteen jouw naam aanvullen en zo jouw virtueel postkaartje versturen richting wie je maar wilt op deze woensdag 22 juli. Misschien ga je binnenkort op reis met vrienden en wil je hen al met een postkaartje vertellen hoe hard je ernaar uitkijkt. Of misschien ben je op reis en wil je een postkaartje sturen naar je mama die altijd bezorgd is en die duizenden berichten per dag stuurt en wil je gewoon even voor eens en voor altijd hebben gezegd via de radio, het gaat allemaal goed met mij. Dat kan. Maar ja, er hoeft geen reis bij aan te pas te gaan. Hè. Misschien wil je gewoon een postkaartje sturen naar jouw omaatje, die maar twee straten verderop woont, die misschien lekkere mosseltjes gaat maken voor jou of zo vanavond. Ik weet het niet, ik ben maar wat dingen aan het verzinnen. Het moet vooral van jou komen. Dus wie wil jij een postkaartje sturen vandaag en waarom? Drop dat even in de app van M&M. Hoe groot of hoe klein de reden maar is, maakt allemaal niet uit. Alle postkaartjes zijn welkom. En dan mag je jouw postkaartje zo meteen live via de radio overbrengen.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Bruno Mars met On My Soul. Wie mag er hier een postkaartje versturen deze ochtend?
1: Het postkaartje van...
0: Ik heb hier al bijvoorbeeld een reactie binnengekregen. Ik heb ze nog niet aan de lijn kunnen krijgen, maar dat zal wel aan het vliegtuig liggen. Mila Celis, 21 jaar uit Grobbendonk, heeft gestuurd in de app van M&M dat ze een postkaartje wil sturen van op de luchthaven van Charleroi. Ze stuurt: goedemorgen, ik ben met 4 vrienden onderweg naar Malaga. We hebben ze helaas niet kunnen bereiken. Ja, dat is moeilijk met die luchthaven. Dan moet je al die spullen daar droppen in die security check. En dan moet je haasten naar de juiste gate. Dat snap ik volledig. Maar Mila, vooral heel veel plezier in Malaga. Het gaat goed worden. Dan heb ik ook nog een ander postkaartje dat verstuurd moet worden van Kim van Geertruiden uit Sint-Gilliswaas. Dag Kim.
2: Goedemorgen.
0: Hallo Kim. Richting wie wil jij een postkaartje sturen? Of wacht, ben jij het of is het jouw zoontje? Dat is nog een ding, hè? Dat las ik in de app van M&M. Van wie komt het postkaartje? Van jullie alle twee?
2: Van mijn zoontje.
0: Oké.
2: Okay, en van alle twee, hè? Ja, maar vooral van hem.
0: Oké. En wie is jouw zoontje? Hoe heet hij en wie wilt hij een postkaartje sturen?
2: Zeg eens wie je bent.
3: Ik ben Jess van Goedsem en ik wil een postkaartje sturen naar mijn moeken en bokken.
0: Maar dat is keikool. Is jouw naam nu Jess?
2: Ja.
0: Dat is een keikoole naam. Dat is zo cool. En wat een goede naam is dit. Amai, Jess, je hebt nu al gewonnen in het leven. Jij bent 8 en je hebt nu al de coolste naam ooit. Oké. Okay. En het postkaartje mag gaan richting Moeken en Fokken. En waarom?
3: Omdat ze de beste zijn van de hele wereld.
0: Oké. En wat maakt hen beter dan alle andere oma's en opa's?
3: Omdat mijn Moeken super lief is. En omdat mijn Fokken mij altijd kriebelt aan mijn hoedje.
0: Dat zijn de beste argumenten. Hè. Daar kan je ook niks op zeggen. Hè. Ik denk dat dat beslist is. Officieel de beste. Behalve mijn opa. Die is misschien nog een klein beetje beter. Nee. Maar ja, iedereen zegt dat altijd, hè, over zijn eigen oma en opa. Dat is toch fantastisch. Oké. Maar ja, heel

Als de start van jouw dag net zo vrolijk is als Jelly Roll in I'm Good, dan staat er jou een zeer, zeer goede dag te wachten. En ik gun het jou. Sowieso gaat de muziek er nog een schepje bovenop doen. Met zometeen Ugel en Salto, Jamaican Bam Bam. Eerst nog een ander goed duo.

The one and only Brahim staat klaar om jouw voormiddag en middag op te fleuren met de leukste muziek en heel goede vibes voor op jouw woensdag. Zometeen vanaf 10 uur hoor je hem op M&M. Daarna is het weer aan Dorian om je gezelschap te houden. En Charlotte Sieben is er elke avond voor jou deze week vanaf 6 uur om samen te genieten van de zomerse avonden die eraan komen. Goeie vooruitzichten dus op M&M. En bij Dorian kan je zoals elke dag weer meespelen met de volle pot. En zo hopelijk kans maken op cinematickets deze zomer. Eerst nog Z en de middel. M&M.

0: Vanavond op VRT1.
1: Ik ben eigenlijk aangenomen in mijn droomjob. En dan voor een one-night stand dat allemaal weg te gooien.
0: Op VRT1 in Eyecatchers vreest Eline al meteen voor haar job. Op VRT Canvas brengt vooruitgang hoop en twijfel in de docureeks De DNA-revolutie. En op VRT Max kan je even aan alles ontsnappen met de volledige serie Time Out. Veel kijkplezier straks. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
2: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl...

0: Dit is Armin de Muit.
1: Er is een tekort aan vaccins tegen tekenencefalitis. Tekenencefalitis is een virus dat een hersenontsteking kan veroorzaken. En het vaccin daarvoor is momenteel moeilijker te verkrijgen door de grote vraag. Voor kinderen en jongeren is het vaccin zelfs volledig uitverkocht. Gisteren nog riepen specialisten op om dat vaccin zeker te laten zetten als je een reis maakt naar Noord-, Oost- en Midden-Europa. Maar als je in augustus op vakantie vertrekt, ben je wel al te laat, zegt Lotte van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
2: Je hebt eigenlijk altijd sowieso 2 vaccins nodig met een spatie van 2 weken om volledig te beschermd te zijn. Natuurlijk zijn er ook altijd andere maatregelen die dan ook genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld zoals het beschermen met een tekenspray, dichte schoenen dragen, lange mouwen, op de paden blijven als je gaat wandelen.
1: Pas ten vroegste begin augustus kan fabrikant Pfizer nieuwe vaccins leveren. De Vlaamse Reddingsfederatie is tevreden dat er vanaf juni volgend jaar meer in open water kan gezwommen worden. De Vlaamse regering wil dat je vanaf dan overal kan zwemmen in rivieren, meren en vijvers, tenzij er expliciet staat dat het verboden is. Het is een goed idee, maar het houdt wel risico's in, zegt Karel Logge van de federatie.
3: De mensen kunnen nu nog niet goed zwemmen in een zwembad, in een veilige omgeving. Hoe kan je het dan open water doen? Ben ik er tegen? Zeker niet. Maar gebruik dan veiligheden die haalbaar zijn. Gebruik de gordel, ga nooit alleen te water. Als ik contact heb met mijn collega redders, dan krijg ik constant de boodschap, de laatste jaren moeten wij veel meer interventies doen. Als je iedereen dat toelaat, dan gaan de mensen automatisch van eruit. Ah, het zal er ook wel veilig zijn. En dat is het niet.
1: Zo'n 12.000 buurtbewoners van Tomorrowland brengen vandaag een bezoek aan de festivalweide tijdens het jaarlijkse buurtfeest. Tomorrowland voorziet muziek en eten om de band met de buurt aan te halen, vertelt woordvoerder Debbie Willemsen.
4: In de ochtend starten we altijd met het ontvangen van de mensen die uit de woonzorgcentra en de verzorgingshuizen komen. En deze namiddag is het dan eigenlijk voor alle buren die met hun gezin komen en die eigenlijk alle decors kunnen aanschouwen. Er komen ook DJ's spelen. Er zijn frietjes voorzien, dus het wordt echt wel een leuke dag voor de buurt.
1: Dit weekend vindt het tweede festivalweekend van Tomorrowland in Boom plaats. Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer tot 28 graden. M&M.
0: Vrienden, een heel goedemorgen. We gaan jouw woensdag extra spicy maken met Topic en Becky G. Eerst Damiano David, The First Time.
5: The official sound of summer.
6: The official sound of summer.
5: M&M.

Birds of a Feather, Billie Eilish. Melanie Coles in de M&M-app uit Staden is er heel blij mee. I love Billie, met uitroeptekens in de app van M&M. Hey, we love you. Leuk dat je er meeluisteren bent, dat mee aan het viben bent. Ook voor jou daar, Arthur, die stuurt in de app van M&M dat hij samen met de mama en de papa en de zus op weg is naar Spanje om vakantie te vieren. Geniet er daarvan, vrienden. Hey, een veilige rit.

Even wegdromen met de memories van Maroon 5. Zometeen. Oh, een Lost Frequencieske. Live It All. Schijf. Jongens, de nieuwste die komt eraan. Eerst gaan we naar de weg, daar aan de Antwerpse Ring. Ruim een half uur extra richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen Noord. Er is een ongeval gebeurd en naar Brussel komt er 10 minuten bij. Dus op de 1-9-10 vanaf Vilvoorde.

Wat een schijf. Wereldster van Beels, Lost Frequencies. Trots op deze man. Live it all!

zondag op de main stage van weekend 2 van Tomorrowland. We zijn er ook bij met M&M, want nu vrijdag vanaf 1 uur tot zondag beleef je het feestje mee. De full madness dankzij DJ's Laura, Laurens, Wouter en Esther. Live hier op M&M in de M&M app met beeld en al. Of via VRT Max. Nu de script Will I Am.

0: verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: M&M.
4: Korting op vuilbakken en tot €100

Heerlijk. Wij zijn ook aan het meevaaien, bestuurt Laure van op de vakantiejob. Ja, ook dat moet gebeuren. Zometeen Outkast, eerst Haven, I Run.

jaar van Outkast blijft de schijf uit de Nillies 2003. Wauw, onsterfelijk goed, hè? Hey, hey, dat zegt Charlotte in de app van M&M ook aan de dochter Luna. Want zij gaat op vakantie vertrekken. Nog een uurtje in de wagen op dit moment op weg naar de luchthaven. Voilà, Luna, heel veel plezier daar op vakantie van de mama. Is mooi, hè? Ook daarvoor gebruik je de M&M-app. Maar ook om te stemmen via VRT Max op de VRT Zomerhit. Misschien is hij wel voor Laura Tesoro met haar Plastic Paradise.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Goedemorgen, het is 11 uur.
4: 14 uur.
3: Dit is Armin de Muit.
5: Er zijn 13 drugsdealers betrapt op Tomorrowland. Ze werden gearresteerd en zullen zich in november moeten verantwoorden voor de rechter. Ook bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. En opvallend, uit analyse in het mobiele labo op het festivalterrein bleek dat gebruikers niet altijd wisten welke drugs ze precies namen, zegt Cato Belmans van het Antwerps parket.
6: NICC is daar geplaatst om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. En dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
5: Er is een tekort aan vaccins tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat een hersenontsteking kan veroorzaken. En het vaccin daarvoor is momenteel moeilijker te verkrijgen door de grote vraag. Voor kinderen en jongeren is het vaccin zelfs volledig uitverkocht. Gisteren nog riepen specialisten op om dat vaccin zeker te laten zetten als je een reis maakt naar Noord, Oost en Midden-Europa. Maar als je in augustus op vakantie vertrekt, ben je wel al te laat. Vertelt Lotte van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
7: Je hebt eigenlijk altijd sowieso twee vaccins nodig met een spatie van 2 weken om volledig te beschermd te zijn. Natuurlijk zijn er ook altijd andere maatregelen die dan ook genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld zoals het beschermen met een tekenspray, dichte schoenen dragen, lange mouwen, op de paden blijven als je gaat wandelen.
5: De Brusselse brandweer blijft ook vandaag staken. Gisteren startte de brandweer een 24-uren staking die intussen al zou moeten afgelopen zijn. Maar het personeel wil garanties dat de stad Brussel de hoge werkdruk en het tekort aan personeel aanpakt, zegt de Socialistische Vakbond ACOD.
8: Als er ergens brand is, telt elke seconde in feite. En nu zorgen ze ervoor dat dat langer gaat duren. Wij willen deze keer garanties dat er iets verandert, dat er naar onze grieven wordt geluisterd. Zonder staalharde garanties gaat de actie verder.
5: Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, vanaf vrijdag zonniger en warmer tot 28 graden.
4: Uitverkocht.
9: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

mee. En over het uitblazen gesproken. Onze Jordi is aan meegenieten. Merci voor de zalige muziek stuurt hij in de app van M&M. En de Wesley is samen aan het relaxen met M&M. En de Jordi zie ik ook in de app van M&M Vrienden. Veel relaxplezier. Zometeen de big hit. Eerst deze van ABBA.

0: Plus en op VRT Max.
1: Hey, hallo allemaal.
2: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Post Malone en Morgan Wallen. I had some help, zegt Quinten in de app van M&M ook. Merci aan Dylan die mij aan het helpen is met de verbouwingen. Succes daar, vrienden. Alex Warren nu met Fever Dream en zometeen...
1: How did you know?
0: Best still.

Calvin Harris, Clementine Douglas. Blessings. Ja, ook een blessing, want hij staat dus ook op weekend 2 van Tomorrowland. We zijn er ook bij van vrijdag tot en met zondag via VRT Max en de M&M-app. Volg je de madness allemaal live mee. Nu, Glass Animals. Dit is

22 juli. Zeer benieuwd trouwens waar jij weer uithangt. Wat ben je aan het doen? Aan het genieten, aan het chillen, rusten, vakantie vieren of keihard aan het werk? Ik weet het graag. Ik zie het zelfs graag in de app van M&M. Laat me weten. En uiteraard zorg ik voor heel veel goede muziek. Zometeen ook genomineerd voor de VRT Zomerhit. Bas Serra met zijn All Because of You staat voor je klaar. Eerst gaan we samen naar Antwerpen. Daar staat zo'n 25 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse Ring nog 1 uur extra richting Nederland is dat. Tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen Noord komt door dat ongeval.

stemmen doe je voor deze Bas Serra voor de VRT Zomerhit via VRT Max. Ook via het M&M-kanaal op VRT Max. Leuk. Een foto van de camping bij Maud, van bij haar thuis, denk ik. Hè? Is binnengekomen in de app van M&M. Hoe gezellig ziet dat eruit. Kei leuk. En ook onze Jasper is weer bezig. Tuintjes aan het strak zetten. Succes daar.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoi iedereen.
5: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
6: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
5: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be. Alles voor met Like Me, Walk and Play.
6: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag. Oh ja.
5: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.

whatever it takes. Zegt Lara ook in de app van Eminem. Whatever it takes, die kast die moet er staan. Kast gekocht, zelfs nog in elkaar te steken. Maar dat gaat lukken, Lara, ik zie het al. Goed bezig, top team. Zometeen de Jonas Brothers, Milk Inc., Walk on Water. Eerst deze van Olivia Rodrigo.

0: Toren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Heel goedemiddag, het is 12 uur.
3: 14 uur.
2: Dit is Yannick Aerts.
4: Tientallen mensen zijn betrapt met drugs op Tomorrowland. De politie heeft tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland in Boom 13 drugsdealers opgepakt. Ook bijna 200 festivalgangers met een gebruikershoeveelheid drugs op zak kregen een boete en moesten ook het festivalterrein meteen verlaten. Uit analyse in het labo op dat festivalterrein bleek dat gebruikers ook niet altijd wisten welke drugs ze precies namen, vertelt het parket.
5: Het NICC is daar geplaatst om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. Dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
4: In Brussel blijft de brandweer staken. Gisteren begon er een 24-uren staking omdat de brandweermensen het beu zijn dat ze te veel werk met te weinig mensen moeten doen. Er was maanden geleden beloofd dat er extra personeel ging komen, maar daar is nog niks van te merken. De brandweer wil nu eerst garanties van Brussel dat ze het probleem gaat aanpakken. De gevolgen van de staking zijn zeker en vast voelbaar, zegt de Christelijke Vakbond.
6: Momenteel is de situatie dat er slechts 46 mensen in de kazernes van de brandweer van Brussel zijn, terwijl dat het in normale omstandigheden 172 mensen moeten zijn. Waardoor dat er heel pak voertuigen niet bemand zijn en dat er onmogelijk kan gewaarborgd worden dat alle interventies kunnen worden uitgevoerd.
4: De meeste dringende interventies krijgen vandaag voorrang in Brussel. Ryanair schrapt 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi in de winter. De luchtvaartmaatschappij reageert zo op de hogere vliegtax die de federale regering invoert. Die belasting voor vluchten langer dan 500 kilometer stijgt van 5 naar 7 euro. De regering had die tax vorige week al wel wat afgezwakt. Oorspronkelijk zou die verdubbelen naar 10 euro. Maar de Ryanair-baas Michael O'Leary vindt ook nu 7 euro te veel. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf vindt de ingreep minder groot dan ze eigenlijk lijkt.
7: In de winter sowieso daalt het aantal toestellen in Charleroi altijd. Typisch van 18, 17 toestellen naar 11, 12. De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt, / misbruikt, om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
4: Het is eerst nog bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Deze namiddag wordt het wel geleidelijk aan droger bij zo'n 23 graden. Morgen bewolkt met kans op buien en vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden. M&M.
2: Aha, onze vriend Ruben is terug uit de fitness. Nu een douche pakken met M&M op. En wel, samen met Pommelien Thijs, Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Pommelien Thijs, ja, werkte ook al eerder samen met de vrienden van de Rate the Song van deze week.
1: M&M. Rate the Song.
0: Ja, hij doet het crazy goed. De nieuwste van de broertjes Jordi en Sander, oftewel Criss Cross Amsterdam. Hadden al een pak hits op een naam en nu voegen de boys er weer eentje aan toe. Dit keer samen met een van de grootste Braziliaanse sterren, Luísa Sonza, en de Franse hitmaker Willy William. Trouwens, check de story op de Insta van Criss Cross Amsterdam. Daar roepen ze je op om te luisteren en om de volle 10 op 10 te geven. Dus voilà, het is weer helemaal aan jou. Hoeveel punten op 10 krijgt hij dit keer? De nieuwste My Oh My. Laat het weten in de app

0: Abi, baby.
1: M&M.
2: Read the song.
3: Heb je gedaan? Ben je aan het doen? Nog steeds in de app van M&M. Dikke, vette, zomerse vibes. Daarvoor gaat Brinte. 8 op 10 voor mij. Ook een 8 wordt er tegenaan gegooid. Echt een dikke zomerhit, zegt Melanie Plasgaard in de app van M&M. Nog meer? 9 zie ik binnenkomen. Oh, jawel. Jawel. Steffen die gaat voor een 10 op 10. Zomerser dan dit gaat het echt niet worden. Nou, goed hè. Alles op een hoop gegooid, vrienden. Kom ik uit op een 8,5 op 10. En dat is fantastisch. Dat is goed. Dat is keigoed zelfs om door te gaan naar een volgende ronde. Maar het stopt hier. Ah ja. 10 op 10 voor Crisscross Amsterdam. 10 plays. Uitgespeeld dus. Betekent vanavond na 6 uur een nieuwe Rate the Song bij Charlotte Sieben.

Voor iedereen die hard aan de business is vandaag, veel succes daar. Tiësto en de business. Liv, als 14 jaar het Hoogstraat in de app van M&M's is M&M aan het luisteren, stuurt ze op de pony. Letterlijk live aan het ponyrijden. Succes daar, Liv.

0: Gaga, Abracadabra. Zometeen Kygo en Khalid en Griffin met Save My Love. Maar eerst gaan we samen naar de weg. A19 van Ieper naar Kortrijk. Daar is er bijna een half uur file tussen Wervik en Moorselen. Door een brandend voertuig is dat op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen minder dan 10 minuten erbij. E17 vanaf Kruijbeke. E34 vanaf Vaaslandhaven Oosten. Op de E313 vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring dan 20 minuten erbij richting Nederland. Tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem.
1: Sound of summer.
2: The official sound of summer.
1: Right here.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Mannekes,
2: Pompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allee, yes.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo.

0: Jonas Blue, Edge of Desire. Ah, Sophie is nog wat aan het nagenieten, zie ik in de app van M&M.
1: M&M.
0: Gisteren een fijne tijd beleefd samen met de mama. Leuk, zometeen genieten van Leo's Miss Independent.

vrienden. Het is woensdag 22 juli. Het is ook een belangrijke dag vandaag, want deze vriend is bezig aan zijn world tour. Bad Bunny. Vandaag staat hij in het Koning Boudewijnstadion. Mocht je hem nog beter willen leren kennen, of alles over en zijn dikste hits leren kennen, Deep Dive, dat moet je zijn. Dankzij Esther en Magic. M&M kanaal, VRT Max. Let's go.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Een heel goedemiddag. Het is 1 uur. Dit is Yannick Aerts.
7: Vlamingen moeten weg uit hun vakantiehuizen door de bosbranden.
8: Het is eigenlijk reden wij constant tussen de bossen. Heuvel op, heuvel af. Met heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed. Hè?
7: Ja, op verschillende plaatsen in Zuid-Europa moeten inwoners, maar ook toeristen, wegvluchten voor de bosbranden. Onder meer in Frankrijk en ook op Sicilië. De hitte en de wind maken het de brandweer daar bijzonder moeilijk. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Var, is de natuurbrand wel onder controle. Maar nog altijd niet geblust. Karen moest gisteravond met haar gezin en ook vrienden hals over kop vertrekken.
8: Je weet ook niet wat gaat er met dat huis gebeuren. Wat gebeurt er met die persoonlijke spullen die in dat huis nog verblijven. Maar het vond wel dat het geruststellend was dat we zeker niet alleen waren op de weg.
7: Ja, en op het Italiaanse eiland Sicilië woekeren nog ook altijd tientallen bosbranden. De politie heeft tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland in Boom 13 drugsdealers opgepakt. Ook bijna 200 festivalgangers met een gebruikershoeveelheid drugs op zak kregen een boete en moesten ook het festival verlaten. Uit analyse in het labo op het festivalterrein zelf bleek dat gebruikers ook niet altijd even goed wisten welke drugs ze precies namen. Dat vertelt het parket.
9: Het NICC is daar geplaatst om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. Dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
7: Ryanair schrapt 5 vluchten op de luchthaven van Charleroi deze winter. De luchtvaartmaatschappij reageert zo op de hogere vliegtax die de federale regering invoert. Die belasting voor vluchten langer dan 500 kilometer stijgt van 5 naar 7 euro. De regering had die tax nog vorige week al een beetje afgezwakt, want oorspronkelijk zou die verdubbelen naar 10 euro. Maar de Ryanair-baas Michael O'Leary vindt ook 7 euro nog te veel. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf vindt de ingreep minder groot dan ze eigenlijk wel lijkt.
10: In de winter sowieso daalt het aantal toestellen in Charleroi altijd. Typisch van 18, 17 toestellen naar 11, 12. De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
7: Het is eerst nog bewolkt met hier en daar een beetje lichte regen, maar deze namiddag wordt het overal geleidelijk aan wat droger bij zo'n 23 graden. Morgen is het bewolkt met ook nog kans op buien. Vanaf vrijdag wordt het warmer met opklaringen bij 25 graden. M&M.
6: Aha, komt goed uit. Stef vraagt zich af of we Meteor nog kunnen draaien. Stef, ik heb hem klaarstaan voor jou. Net naar Harry Styles met As It Was.
11: The official sound of summer.
12: The official sound of summer.
11: M&M.

0: Eminem.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ook genomineerd hè, voor de VRT Zomerhit. Onze Meteor met nooduitgang. Stemmen, dat kan dus via VRT Max of via het M&M-kanaal VRT Max. Vind je het ook allemaal. Zometeen Sienna Spyro, Material Lover. En Nicole, die komt binnen in de app van M&M, vraagt zich af of Calvin Harris ook nog passeert. Nicole, hoe toevallig, komt eraan. De remix van Spectrum.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT
3: Zomerhit. Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl,
6: Pearl. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

0: Jongen, jongen, jongen, we zijn met z'n allen aan het aftellen naar dat grootste, meest magische feestje weer van het jaar. Weekend 2 van Tomorrowland komt eraan. Vanaf vrijdag 1 uur volg je het allemaal hier op M&M. Dus je hoeft niks van de madness te missen. Met beeld en al, beeld, geluid, dankzij de geweldige DJ's Wouter, Laura, Laurens en Esther kan je dus zelf de madness komen meebeleven. Gewoon even via de M&M-app of op VRT Max. Het gaat feest worden. Al helemaal als je weet dat Martin Garrix er ook bij is. Zometeen met zijn BFF Ed Sheeran en Repeat It.
1: Luister dit weekend
2: en beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

0: Tate McRae en Greedy. Max en Andy Grammer krijg je zometeen met de Thing I Love. Maar eerst even naar de weg, want daar op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartiertje bij tussen Sint Anna Linkeroever en Deurne. En op andere plaatsen op de snelweg nog wat lichte vertragingen.
1: Brahim.

heeft nood aan wat opzwepende beats. Kimmy gaat goed komen met Pitbull en Kesha uit de teens. Timber, nu voor jou.

0: Antwerpen met de Look at My Life Tour. De singer-songwriter van het moment stelt haar nieuwe album live aan je voor. Op donderdag 15 en vrijdag 16 april. Tickets via livenation.be. Samen met M&M.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
0: M&M.

0: staat op Pukkelpop in augustus. Deze somber net nog met Home Wrecker. Zometeen, hopelijk hebben we hem niet nodig. Umbrella voor Rihanna en Jay-Z. Eerst deze One Republic, I Ain't Worried.
1: This is One Republic. Make life.
0: Met Home Wrecker. Zometeen, hopelijk hebben we hem niet nodig. Umbrella voor Rihanna en Jay-Z. Eerst deze.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

Ja, hopelijk niet, hè. Hier toch nog niet. Rihanna en Jay-Z met Umbrella. Zometeen Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams met Blurred Lines. Henri PFR staat voor je klaar met zijn nieuwste Sola. Feest hier op M&M. Zometeen gaat het feest toch verder. DJ Dorian Awesomes die staat voor je klaar. Duikt samen verder de namiddag en de avond met je in. En ik heb nog ook genomineerd voor de zomerhit. De VRT Zomerhit. Stemmen kan via VRT Max. Voor Liene de Douw met haar plankgas nu.

0: praten over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
6: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
7: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
6: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
8: Goedemiddag, het is 2:00.
2: 14 uur.
8: Met Jannik Aerts.
9: Vlamingen moeten weg uit hun vakantiehuizen door de bosbranden. Op verschillende plaatsen in het zuiden van Europa moeten inwoners en ook toeristen wegvluchten voor de bosbranden, onder meer in Frankrijk en op Sicilië. De hitte en ook de wind maken het voor de brandweer bijzonder moeilijk om het vuur te blussen. In het zuidoosten van Frankrijk is een natuurbrand in de Var onder controle, maar nog altijd wel niet geblust. Karen moest gisteravond met haar gezin en vrienden hals over kop vertrekken.
10: Het is eigenlijk een redenweg constant tussen de bossen. Heuvel op, heuvel af. Met heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed.
9: Ja, en ook in Sicilië woeken er nog altijd tientallen bosbranden. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun zesde dag toe en dat net over de helft dus bijna. Na 5 dagen feesten zijn er zo'n 770.000 bezoekers geteld. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar en er waren in totaal 47 vechtpartijen. Dat zegt feestenburgemeester Joris van den Broeke.
11: Dat zijn er meer, maar dat is alles in acht genomen op het evenement dat al 5 dagen bezig is. Met 770.000 aanwezigen is dat allemaal heel erg beperkt. Elk incident is er één te veel natuurlijk en onze hulpdiensten en de stad laat niets aan het toeval over.
9: Ja, en de feestenburgemeester wil dat nog een beetje verder relativeren.
11: Maar op een gemiddelde risicovoetbalmatch, in de 3-4 uren dat de politie daar aanwezig is, gebeuren er meer incidenten dan op 10 dagen Gentse feesten, om het in perspectief te brengen.
9: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 17e rit. Ze rijden in de streek van Auvergne-Rhône-Alpes en omdat de meeste hoogtemeters in het begin van de rit liggen, wordt er vandaag naar de afvallers of de sprinters gekeken. Tadej Pogačar rijdt nog altijd in het geel. De Sloveen heeft 4,5 minuten voorsprong op Remco Evenepoel, de tweede in de stand. Het is nog bewolkt altijd. Hier en daar nog een beetje regen, maar in de loop van de late namiddag wordt het overal droger bij 23 graden. Morgen bewolkt met kans op buien en vanaf vrijdag wordt het overal wat warmer met opklaringen ook en 25 graden.
2: Elk jaar in no time uitverkocht.
4: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

week geleden nog op zijn Instagram in een glitteren broek dit nummer aan het zingen live. Was een goede versie en vooral met een comment van de one and only Natasha Bedingfield. Die is huge ass fan van Teddy Swims. Ze zei er ook bij, wat een nice fit. Als je Natasha Bedingfield achter je hebt, dan kan je het leven aan. Hè?

0: je hebt drive aan eender welk moment in de dag. En dat is handig als het big hit is, want dan is het extra veel. Zometeen een lied waar twee artiesten in zitten die allebei dus op de finale van het WK voetbal hebben geperformed. En niet samen, apart van elkaar.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
3: Knaldi! Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupe meloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi.

aanwezig op de halftime show van het WK voetbal. Coldplay, check. Burna Boy, check. Die zijn allemaal mee aan het werken, ook aan dit nummer. Hè? Van de hele groep mensen die dit samenbrengt. We pray. Ze hadden beter dit gezongen. Een lied over hoop, eenheid en vergeving. Dat hadden ze in Amerika, denk ik, nog meer nodig dan al de rest.

When Dreams Come Alive at Tomorrowland. Dat is letterlijk wat hij gisteren nog postte op zijn Instagram. Max van Oscar and the Wolf, want hij heeft daar geperformed. In een gescheurde jeans, een open hemd en weer al. Hij ziet er zo goed uit altijd. Kijk, zie je Judith. Misschien binnenkort met de grote titel op haar hoofd. VRT Zomerhit 2026.

voelt dat voor jou om verliefd te zijn? Volgens Judith is dat het summum. Zalig om die adrenaline te voelen. Bon, je kan die ook op andere plaatsen gaan halen. Zo. Maar bon, stem op haar. VRT Max Judith voor VRT Zomer in 2026.

party als gast, als eregast special guest bij Netsky. Kan je altijd herbekijken op VRT Max trouwens. Zij als special guest op Tomorrowland zou ook niet misstaan. Zometeen een van de grootste van Tomorrowland.

0: naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen.

Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. Impermo.
3: M&M Live.

week voor mensen die het nodig hebben. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Nog twee keer slapen. Zometeen. Twee DJ's, of toch één ervan, die vier keer op Tomorrowland staat. Ook het komende weekend, wat je live kan volgen op M&M na Lil Nas X.

ongelooflijk met wat voor energie zij elke keer op het podium staat, Natalia. Gisteren weer te aanschouwen op de Belgian Party. Daar in Brussel, wat je nog altijd kan herbekijken op VRT Max. Naar luipaardpak met glitters. En prachtige juwelen. Niet deze gezongen, wel Rising, maar dus de moeite.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmens.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Goedemiddag, het is 3:00. 14. Krijg je van Yannick Aerts.
7: Agressie tegen Vlaamse ambtenaren neemt sterk toe. In totaal waren er vorig jaar iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van zo'n 60% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewest seksueel gedrag. Vlaams minister van Bestuurszaken Hilde Krivits vindt dat het daar harder tegen opgetreden moet worden. Wie zich agressief of ongewenst gedraagt tegen iemand van de Vlaamse overheid, riskeert voortaan dan ook dat zijn of haar dossier tijdelijk wordt opgeschort.
8: Stel nu, iemand wil heel graag een premie van de Vlaamse overheid, ofwel bijvoorbeeld een speciale toeslag in het kader van het groeipakket, en die krijgt niet het goede antwoord en die wordt agressief tegen de dossierbehandelaars, dan kunnen die zeggen: kijk, we gaan dat dossier nu niet verder behandelen tot rust teruggekeerd is. Mensen moeten wel beseffen dat onze Vlaamse ambtenaren ook met respect bejegend moeten worden.
7: Dieseltanken wordt vanaf morgen duurder. Je betaalt dan maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Het komt allemaal nog altijd door de nieuwe aanvallen van de VS in Iran in het Midden-Oosten. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun zesde dag toe, net over de helft dus. En na 5 dagen feesten zijn er zo'n 770.000 bezoekers geteld. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De politie telde wel 47 vechtpartijen, 11 meer dan vorig jaar na 5 dagen. Feestenburgemeester Joris van den Broeke is wel blij dat er zoveel mensen naar de Gentse feesten komen.
9: Het is zeer moeilijk te voorspellen hoeveel mensen naar de Gentse feesten komen, omdat dat ook heel erg weersafhankelijk is. Nu, succes hadden we wel verwacht, want dat is het al jaren een succesvol evenement waar heel veel mensen naartoe komen. En het weer was perfect, dus dat verklaart waarom er zoveel mensen naar Gent zijn afgekomen om zich te amuseren. En dat hebben ze ook gedaan.
7: Het is eerst nog bewolkt met hier en daar wat lichte regen nog altijd. Maar in de loop van de namiddag wordt het overal wat droger bij zo'n 23 graden. Morgen bewolkt met kans op buien. En vanaf vrijdag wordt het warmer met enkele opklaringen bij 25 graden.
3: M&M.
6: Maar er gaan andere dingen dan de zon shinen. Namelijk straks Jelly Roll, Pink en nu Gracie Abrams.

0: vallen.
1: Meer auto's onderweg, meer parkeerplaatsen bezet hier bij VRT, bij M&M. Ze zijn precies weer aan het werk na de feestdag gisteren. Misschien jij ook. Laat gerust weten wat je aan het doen bent, waar je aan het werken bent. En als je een vrije dag hebt, deel hoe je hem leuk maakt. Ik ben er altijd benieuwd naar.

zo'n liedje, als je dat hoort, dan weet je dat alles goed komt. Dankzij Jelly Roll, I'm good. Zeker, bijna 3:15. Straks de man die vanavond zal optreden in Wembley, sowieso met een rode bandana.

0: van op de eerste rij.
1: M&M, the official sound of summer.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

vooral ook nooit niet. Een bandana, mooi gebonden op zijn hoofd. Bij elk nummer dat hij aan het brengen is, Bruno Mars, in zijn The Romantic Tour. Mijn voorkeur gaat wel naar die rode outfit met glitters, een goede gouden riem met gouden kettingen. TikTok staat er vol van. En dat gaat vanavond niet anders zijn, want dan treedt hij op voor de allereerste keer van de vijf keer zelfs, op Wembley. Nee, vier keer is het, ja. Zometeen de vrouw die volgende week op de Lokersfeesten staat. En waar twee mensen gaan bij zijn dankzij ons, gisteren gewonnen hier in de avondshow. Zal ik ze nog eens met Atlas draaien? Is goed, na Snap, Rhythm is a Dancer.

strand, los over het zand en de zee. Heeft hij gisteren deze gezongen bij VRT Zomerhit Radio 2 in Berre. Om jou er nog eens aan te herinneren van Stem op mij. Misschien is dit wel jouw lied om dus VRT Zomerhit 2026 te worden. VRT Max om te stemmen. Daar moet je zijn. Het is 3:55 op de Antwerpsring richting Nederland. 10 minuten filegolven tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Andere vertragingen zijn klein. En in Brussel is door een ongeval de Hallepoortunnel liever dicht richting Zuid.

Maas vraagt in de app hoe het met me gaat. Met hem blijkbaar niet zo goed, want hij heeft ineens felle rugpijn. Dat is nooit leuk, ook kwetsbaar om dat te delen. En ik ga proberen om goede muziek te draaien, waarbij je hopelijk gewoon lean back, sit en relax kan doen. Zometeen met David Guetta en Ray.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget. Nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...

sublime Free Energy. Zometeen gaan we even dieper op deze luchtige middag met alles wat vreselijk is om de ander aan te doen in een relatie. Namelijk silent treatment. Freya Sky heeft daar een nummer over geschreven hierna.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: M&M Live.

Wat Rosa zegt in de app. Love to see Freya getting the recognition she deserves. Die meid is nog maar 15 of 16 of zo. Ik heb net eens opgezocht. Inderdaad, die is van 2009. 16 jaar, moet nog 17 worden. En kijk eens waar ze een nummer over schrijft. Iets belangrijk om nooit te doen met elkaar. Silent treatment. Zometeen een throwback uit de teens.

in het groen, drijvend op water met kristallen boven je hoofd. Daar zal je optreden, Hugel, op Tomorrowland, de Crystal Garden, nu vrijdag. En je kan het gewoon mee volgen, want M&M gaat er voor jou naartoe.

0: er nog altijd het hart van in, Maxime. Dat Argentinië niet heeft gehaald tegen Spanje. Hij heeft daar zelfs een nieuwe versie van Hoe dan ook op gebaseerd. Met een aangepaste tekst op zijn Instagram. Stem hem voor Zomerhit 2026. En blijf voor gratis cinematickets hier.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben eigenlijk aangenomen in mijn droomjob. En dan voor een one-night stand dat allemaal weg te gooien.
1: Op VRT1 in Eyecatchers vreest Eline al meteen voor haar job. Op VRT Canvas brengt vooruitgang hoop en twijfel in de docureeks De DNA-revolutie. En op VRT Max kan je even aan alles ontsnappen met de volledige serie Time Out. Veel kijkplezier straks. De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
0: Een goedemiddag, het is 4 uur. Krijg je van Yannick Aert.
3: De mannen rijden hun 17e rit in de Tour. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners onderweg in een rit voor de aanvallers in het peloton. En Sporza-collega Christophe van de Goor, is er ook een vlucht van de dag?
4: Ja, met Mathieu van der Poel, met Jasper Stuyven, met Thijs Benoot onder meer en Ben Healy en de Amerikaanse kampioen Quinn Simmons. En die hebben heel lang gevochten om weg te kunnen geraken. Dat is dan ook gebeurd. Pakten een minuutje voorsprong, maar nu zit het peloton hen weer op de hielen. Dus we moeten nu gaan zeggen in deel 2 van deze etappe op weg naar Voiron dat de kans op een massasprint en dus voor Jasper Philipsen om vandaag te winnen al maar groter aan het worden is.
3: Dankjewel, Christophe. Een man van 41 is aangehouden voor moordpoging na een gewelddadig incident in een frituur in Blankenbergen afgelopen maandag. De verdachte stak een man neer na een discussie. Het slachtoffer, een man van 33 uit Charleroi, liep daarbij levensbedreigende verwondingen op. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en ondertussen is die toestand van hem stabiel. De verdachte werd ter plekke gearresteerd en na zijn verhoor is hij dus nu aangehouden door de onderzoeksrechter. In Boom brengen vandaag zo'n 12.000 buurtbewoners van Tomorrowland een bezoekje aan het festivalterrein. Tijdens het buurtfeest is er gratis muziek en eten om de band met de buurt te versterken. Vanmorgen waren er al bewoners uit rusthuizen en andere zorginstellingen in de buurt.
5: Ik woon hier in Boom. Ik woon in de flatjes van Den Beuk. Het is plezant. We dansen mee met alles wat hier is. Wij hebben ook jong geweest. Hè? Muziek is goed. Er komen wat teksten in van ons van vroeger en dan is dat weer van de boom boom. Maar dat is leuk.
3: Ja, nu zijn er ook gewone gezinnen aan de beurt op het buurtfeest van Tomorrowland. In Noorwegen worden de aanslagen in Oslo en het eiland Utøya herdacht. Vandaag exact 15 jaar geleden. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik doodde toen 77 mensen. 8 met een bomaanslag in Oslo. En daarnaast schoot hij 69 mensen dood op het eiland Utøya. Vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. Breivik kreeg de maximumstraf van 21 jaar cel, maar die kan wel nog altijd verlengd worden tot levenslang als hij een gevaar blijft voor de samenleving. Het is nog altijd bewolkt met hier en daar een paar opklaringen bij zo'n 23 graden vandaag. Morgen is het ook nog bewolkt met kans op buien. Vanaf vrijdag wordt het warmer en met opklaringen ook en 25 graden.
0: En het is rustig om 4:02, maar toch een paar vertragingen, Mirjam.
6: Ja, klopt. En die vinden we bijvoorbeeld op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar toch 20 minuten filegolven tussen Sint-Anna-Nikkeroever en Deurne. Voor Brussel eigenlijk alleen maar op de buitenring. 10 minuutjes tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn klein. M&M.
0: Niks te betalen om naar het cinema te gaan. Speel ervoor door nu de volle pot te sturen in de M&M-app.

Hij bepaalt de zomer hiermee. De toon van de zomer. Alex Warren en Fever Dream. Ik heb zoveel zin om iemand gratis naar de cinema te sturen. Daarvoor stuur je de volle pot in de app van M&M. En dan, wie weet, bel ik jou zo meteen om samen te spelen. Say hello.

0: Casper de Kapper daar straks. En mijn kapper Flavio, shout-out naar hem, had hij de radio van J-Lo opgezet. En dat was dus onder andere ook met deze, On the Floor. En hoe meer Jennifer Lopez, hoe beter. Ja. Dag Hanne.
1: Hallo, dag Dorian.
0: Hey, Hanne Berends uit Arendonk. Ik heb gehoord dat jij nood hebt aan een beetje quality time met jouw partner.
1: Ja, dat is helemaal waar.
0: Oké, okay. Ja. Hoe komt dat het er nog niet echt super vaak van gekomen is de laatste tijd?
1: Ja, we hebben een tweeling van 6 jaar. En dan is het soms een beetje moeilijker om quality time te vinden met z'n tweetjes.
0: Zeker, want wie komt op de eerste plaats? Uiteraard de kinderen. En in een zomervakantie moet je die dan ook nog eens extra entertainen. En dan, ja, dan verlies je elkaar een beetje uit het oog soms.
1: Ja, ja, dat is waar. Een beetje wel, maar...
0: Oké. Okay. Ja. Jullie hebben wel al een vakantieplan dat goed klinkt. Neem ons eens mee.
1: Ja, wij gaan binnenkort naar Nederland op vakantie. En daar staat een alleenstaand huisje eigenlijk met een meertje. Een klein watertje er eigenlijk aan. Waar zelfs een bootje ligt waar we op dat bootje kunnen dobberen. Wow. Eigenlijk zo. Dus een beetje een idyllisch plekje, denken we.
0: Ik zou zo in dat beeld willen springen dat je net hebt geschetst. Ja, ik wens jullie daar keiveel plezier. En het zou ook gewoon heel leuk zijn mochten jullie daarvoor nog even gratis met jouw partner dan, misschien even zonder de kinderen, naar de cinema gaan. En daarvoor gaan we spelen, Hanne. Zo meteen een klok van 20 seconden. En in die tijd moet jij ervoor zorgen dat je 8 dingen opsomt binnen een thema dat ik jou geef. En dat thema, dat is een beetje vanuit triestig nieuws voor iedereen die fan is van FC De Kampioenen. Ben jij dat, Hanne?
1: Zeker, groot fan.
0: Oké. Een heel populair personage neemt voor altijd afscheid van zijn rol. Dat is het nieuws van vandaag. Heb je het gelezen ergens?
1: Ja, Balthazar Boma, heb ik gehoord. Ja.
0: Het is waar, inderdaad. Ja. De acteur Marijn de Valk, die achter Balthazar Boma zit, die heeft inderdaad beslist, ik ga stoppen met die acte de présence te geven. Hij deed dat nog in zijn personages op feestjes, receptie en zo verder. Uh-huh. Maar hij gaat dat hoofdstuk inderdaad nu afsluiten. Het goede is natuurlijk wel, jij kan nog altijd naar hem kijken in alle afleveringen van FC De Kampioenen. Uh-huh. En daarom, Hanne, noem mij 8 andere personages van de reeks van FC De Kampioenen. Dus Boma hebben we gehad, maar wie speelt er nog in mee? De tijd gaat nu in.
1: Oké, Carmen, Xavier, Markske, Bieke, Doortje, Paul, Dimitri, Fernand.
0: Wat de hel? Je bent er al.
1: Wow.
0: Dat was zo helder en zo snel.
1: Ja, wij kijken wel veel naar De Kampioenen ook. Maar als kindjes hebben we ook wel veel al gekeken. Dus
0: zalig.
1: We vinden het nog altijd heel grappig ook.
0: Een thema op jouw lijf geschreven, dat maakt mij nu blij, hè, Hanne. Veel plezier met de cinematickets.
1: Ja, dankjewel, Dorian.
0: Welverdiend. Een fijne vakantie ook. Morgen in deze avondshow. Het zal de laatste zijn. Ook meteen de laatste kans om gratis cinematickets te winnen. Dus be there om iets over 4 uur. Dat is onze afspraak.

0: gisteren vreemd nieuws van Harry Styles. Gisteravond nog maar. Hij ging optreden in Brazilië, maar hij heeft dat voor aanvang enkele uren daarvoor gewoon afgezegd. Blijkbaar gezondheidsproblemen, maar er stond wel bij dat het geplande concert van nu vrijdag wel door gaat gaan. Dus hopelijk gaat het goed met hem.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

inspirerende attitude. Camille, geen tranen meer over. Als je vandaag een beetje een stiller moment hebt of even rust, kijk zeker eens op Sporza naar de beelden van Remco Evenepoel gisteren op het moment dat hij door had dat hij die tijdrit had gewonnen. Ik ben daar vanmorgen mee wakker geworden. Ik was een koffie aan het drinken. Ik denk, ga eens even checken. En echt, ik betrapte mij er zelf op dat ik weer helemaal emotioneel werd. En dat is zo simpel. Dat is gewoon, hij ontvangt dus de iPhone van een van de medewerkers van, bij Maarten. Ik denk dat zelfs Maarten van Gramberen daarbij stond. En op dat moment is de rit nog bezig. Moeten de anderen nog binnenkomen. En ineens wordt er dus noemt Remco Evenepoel, haalt het en wint het. En ja, die reactie. En dan achteraf met zijn vrouw die dan hem komt knuffelen, die ook helemaal zot wordt met zijn ouders. Oh, daar ben ik heel gevoelig voor. Dus prachtig moment gisteren in de Tour. Vandaag zitten we aan rit 17. Een vlakke rit die al even bezig is. In totaal 175 kilometer. En op dit moment moeten ze nog een dikke 50 kilometer gaan. Wat daarin zal gebeuren, uiteraard houden we jou daarvan op de hoogte. Maar ik wil je zeker toen herinneren dat je op Sporza in de app ook altijd kan gaan kijken naar de laatste dingen die daar gebeurd zijn. Nog even over het voetbal, want dat is een beetje op een lager pitje komen te staan met het WK voetbal dat nu gedaan is. Maar er is wel nieuws, mogelijk nieuws, over de opvolger van Rudy Garcia. Al een paar dagen zit de naam Mark van Bommel helemaal bovenaan. En nu zouden ze toch zeggen dat die gesprekken met hem in de afrondende fase zitten. Een kleine herinnering, hij is voormalig trainer bij Antwerp. Heel groot succesverhaal daar geschreven als trainer. En heeft zelf gespeeld bij Bayern München, FC Barcelona, PSV. En heeft nog heel wat op zijn lijstje staan van ervaring. Dus hopelijk gaat dat de goede richting uit. En krijgen we een nieuwe bondscoach binnenkort voor iedereen nog even op vakantie gaat. Meer updates van elke sport vind je op Sporza zo overzichtelijk. Dus als je die app nog niet hebt, zeker downloaden. En dit is al een pareltje. In afwachting tot vanavond, want als ik me niet vergis, over 10 minuten ongeveer komen de eerste toeschouwers aan daar in het Koning Boudewijn Stadion. Bad Bunny treedt daar vanavond op en wij gaan straks horen hoe dat gaat.

0: Pacinte of zoiets. 4:55. Waar gaat het traag, Mirjam?
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 25 minuten bij tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Deurne. Rond Brussel op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten tussen Grot-Bijgaarde en Jette. En andere vertragingen zijn klein.

0: nog 10 keer slapen in totaal. En dan gaat er iets groot gebeuren. En die persoon die daar dan aan gaat beginnen, die gaan we zo meteen bellen. En die ga jij hier horen in de avondshow. Na straks ook Calvin Harris en Sabrina Carpenter.
1: Abrams komt 2 keer naar de AFAS Dome in Antwerpen.
2: Met de Look at My Life Tour.
1: De singer-songwriter van het moment
2: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
1: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
2: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.

0: meta is dat eigenlijk? Als je naar VRT Max gaat nu dit weekend en je klikt dus op Tomorrowland, dan kan je live voor de mainstage gaan staan. We hebben daarvoor gezorgd en het gaat dus op weekend 2 niet anders zijn bij Calvin Harris die zaterdag de mainstage afsluit. My god, echt. We hebben hier het ene afscheid na het andere te verwerken. Messi's en tranen zijn nog niet eens droog. Of het WK voetbal is al niet meer. Dat is afgerond. Ja, ik praat daar veel over, omdat ik daar nog altijd moeite mee heb. Maar goed. Daarbovenop zitten we ook nog in de slotweek van de Tour de France. Er zijn nog 4 ritten en de gele trui is bekend. Maar niet gevreesd, het is dan nog maar 6 keer slapen tot er een gloednieuwe gele trui in de omloop komt. Namelijk die van de Tour de France Femme. Het is allemaal niet meer zo lang, hè. Volgende week 1 augustus op zaterdag, dan start die. En jij gaat het weer op de meest gezellige manier kunnen volgen met niemand minder dan Linde Merkpoel. Dag Linde.
1: Hallo, dag Dorian.
0: Natuurlijk met intiem Marijn de Vries in jullie podcast Vlammen. Zo zijn we dat nu ondertussen al gewoon. Maarten van Gramberen gaat daar ook bij zijn. En dan denk ik...
1: Uiteraard.
0: Gaat die een mens dat halen? Want hij is nu toch bezig voor Tour de France en daar zitten, wat is het, 5 dagen tussen of zo?
1: Ik weet het, maar Maarten van Gramberen, dat is een beetje zoals de Remco Evenepoel van de sportverslaggeving. Die heeft even wat tijd nodig om erin te komen, dus die is nu pas echt warm aan het lopen. Tegen de start van de Tour de France Femme is die helemaal on point en kunnen we pas echt beginnen.
0: En hebben jullie de allerbeste versie? Oké. Geldt dat voor jou ook zo? Want jij bent, ja, dat is waar Linde, ook nog eens de ochtend op Studio Brussel af en toe aan het doen. Hoe doe je het?
1: Met de glimlach nog altijd. Maar ik moet wel zeggen, voor mij is het wel geen vraag meer. Of ik naar de Tour de France Femme ga. Ja. Ik ben daar ondertussen al voor de 3e keer op rij. En oh, dat is zo'n fantastisch gegeven. Dat is zo'n feest. Ik heb het ook zien groeien van ja, een soort van onzeker evenement waarvan niemand echt zeker wist van zitten mensen hier wel op te wachten? Gaan we daar wel supporters voor vinden? Tot nu, dit moment, ja, mensen kijken daarnaar uit. Dat is echt een fantastisch, geweldig iets. Daar staan zoveel mensen ook langs de kant van de weg. Er wordt heel veel gesupporterd voor die vrouwen. Elk jaar meer en meer. Het wordt ook elk jaar een betere en betere koers. En dat is het toffe eraan.
0: En waar kijk je dan het hardste naar uit? Want het is inderdaad al de 3e keer dat je erbij bent. Je weet hoe het gaat daar. Wat is echt een uitkijkpunt in al die dagen, in al die weken?
1: Oh, gewoon een deel zijn van het circus. Ik werk daar heel veel, want ik maak video's voor het televisieprogramma. En we maken ook elke avond samen een podcast. En dat is misschien nog wel het allerleukste. Tegen dan is het avond. Wij zijn doodmoe, dus stik kapot. Maar daardoor worden wij ook een beetje licht onnozel in ons hoofd. En op die manier beantwoorden wij alle vragen die er binnenkomen bij Vlamma. Vragen die onze luisteraars zich stellen. De simpelste vragen eerst. Iedereen die een vraag heeft over het wielrennen of het vrouwenwielrennen, die kan bij ons terecht. Dat gaat dan van, ja, hoe zit dat wielrennen in elkaar? Hoe gaan rensters naar het toilet? Hoe eten die? Wat eten die? Waar slapen die? Dat soort vragen behandelen wij allemaal.
0: Dat is waar. Op welke plek kan je die ook alweer insturen, als je er zelfs nu al met één zit?
1: Kan je gewoon via de Instagram-pagina van vlamme.podcast.

0: podcast. En daar vind je dan ook ons telefoonnummer van de Vlamofoon. En dan stuur je het gewoon door via WhatsApp.
1: Nice. Zijn er eigenlijk veel Belgen die kans maken? Wie zijn de favorieten?
0: Ja, er zijn wel wat Belgen die gaan meedoen. De startlijsten zijn nog niet officieel bekend. Maar van Lotte Kopecky bijvoorbeeld is geweten dat ze mee zal doen. Dus een etappewinst voor haar, ja, dat mogen we toch wel hopen, vind ik. Voor de rest interessante namen. Ik verwacht Justine Gekieren daar. Ik verwacht Fleur Moors daar. Lotte Klaas heeft een nieuwe ploeg. Dus vind ik ook wel leuk om eens te zien wat daar gebeurt. Maar ik denk de grote kanshebbers, als ik heel eerlijk ben, dat zullen geen Belgen zijn. Daarvoor moeten we kijken naar Demi Vollering, die in 2023 won. Vorig jaar Pauline Ferrand-Prévot, een Française. Ja, die wil winnen in Frankrijk natuurlijk. Hè. Dorian, dat snap jij ook.
2: Dat is logisch.
0: Maar er zijn ook nog wel een paar andere interessante uitdagers. En het toffe is, die koers, dat kan ik u nu al op een briefje geven, wordt sowieso spannender dan de Tour de France bij de mannen. Want laten we eerlijk zijn, weten we toch al wie er gaat winnen. Ja, maar het is zo. De kans dat daar iemand anders dan Tadej gaat winnen, is heel klein. Nu goed, we gaan voor de tweede. We gaan toch blijven dromen dat Remco hem toch nog van de troon stoot, natuurlijk.
2: Voilà.
0: Maar bij de vrouwen is het al een aantal jaar op rij echt wel heel spannend. Omdat daar ook meer en meer goede rensters bij komen. Dus dat is heel plezierig om te volgen.
1: Ja, en jullie gaan dat uitermate doen in de Vlammen podcast. Mensen, zeker volgen als je dat nog niet doet. In de laatste week voor de start is er nog eens een challenge bijgekomen van jouw collega van Marijn, die jou op het lijf geschreven is, vind ik toch wel. Je moest een Franse chanson op de radio krijgen. Is dat gelukt al tot hiertoe? Want we hebben wel wat zenders om dat op te doen.
0: Wel, vanmorgen is dat al gebeurd op Studio Brussel. Daar heb ik zelf voor gezorgd.
2: Voilà.
0: Op Radio 2 heeft Sharon Slegers de diensten verleend.
1: Check.
0: En Helen van Radio 1, die heeft daar ook voor gezorgd. Dus ik kijk nu met grote ogen naar jou, Dorian.
1: Ik heb echt mij zot gedacht. Onderweg naar hier dacht ik, ik heb het. Ik wil zo graag nog eens Desenchanté. Niet van Kate Ryan, uiteraard. Maar wel van Mylène Farmer. Ja, ook even moeten nadenken over hoe dat die achternaam ook alweer uitspreekt. Maar dat is een mega Frans icoon. Die is eigenlijk geboren in Canada. Maar die wordt daar op handen gedragen. En voilà, dit nummer is echt 4 minuten lang.
0: Oh.
1: Ja, voilà. Zullen we dat nog eens doen? En is jouw challenge dan bijna rond?
0: Merci, ma biche. C'est parfait.
1: Grand bisous pour toi en voor Marijn. En heel veel plezier daar binnenkort.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
0: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
2: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Het is 5:00.
5: 14 uur.
4: Krijg je van Yannick Aert.
6: De politie zoekt nog altijd naar een vader en zoon uit Namen. Ja, de twee zijn al bijna een maand vermist. Ze werden voor het laatst gezien op zaterdag 27 juni in het Waalse dorp Onet. Een dag later werd de auto van de vader teruggevonden op de parking van het plaatselijke voetbalterrein. En daarna ontbreekt elk spoor. Het parket van Namen doet nu een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarige zoon terug te vinden. Elke getuigenis kan helpen, zegt de zelfvermiste persoon.
7: Daarvoor zijn wij op zoek naar iemand die ons kan zeggen: ik heb iets gezien, ik heb omstandigheden gezien waar ik me nu toch wel vragen bij stel, maar ook vooral mensen met beeldmateriaal. En dat kan gaan van de dronepiloot die daar misschien toevallig in de buurt aan het vliegen was, tot de wielertourist met zijn GoPro, tot een wandelaar, tot een auto met een dashcam. Het blijft een kind van 5 jaar en daarvoor zetten we alles op alles om dat terug te vinden. En de papa natuurlijk ook.
6: Ja, de politie en het parket hebben al meer dan 100 aparte onderzoeksdaden uitgevoerd en ze hopen dat deze nieuwe oproep informatie zal opleveren die wijst naar één richting, want voorlopig liggen alle pistes nog open. De jongen die vorige week bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Dat schrijft het laatste nieuws. De jongen van 5 was met zijn familie vanuit Noord-Frankrijk naar het zwembad in Wetteren gegaan, maar hij ging kopje onder en bleef een tijd ook onder water. De jongen moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar nu is hij dus aan betere hand. Het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeluk loopt nog. Het noorden en het westen van Italië zijn getroffen door zwaar weer. Door onweer en hagelstormen zijn de daken bijvoorbeeld van verschillende pakhuizen eraf geblazen en ook bomen omgewaaid. Er is ook veel schade aan auto's door grote hagelbollen. In Kroatië zijn dan weer enkele mensen licht gewond geraakt in een hagelstorm en de storm zou zich daar nog verder verspreiden naar Slovenië in het noorden en de rest van de Balkan in het zuiden. In de Ronde van Frankrijk, daar rijden de renners de finale van de 17e rit. Eentje voor de aanvallers en Sporza-collega Christophe van der Goor. Wat is de situatie daar nu in de koers?
8: Wel, voor een aanvaller uit ons land. Jasper Stuyven rijdt aan de leiding op 14 kilometer van de streep in deze etappe. Heeft een voorsprong van een 35-tal seconden op een ruime kopgroep. Een groep achtervolgers beter met daarbij Van der Poel, met Mats Pedersen, met Jasper Philipsen en Olaf Kooi. Dus twee scenario's zijn mogelijk. Ofwel blijft Stuyven alleen vooruit en wint hij deze etappe of wordt hij ingelopen en dan krijgen we een sprint. Vooral tussen Olaf Kooi en Jasper Philipsen nog 14 kilometer.
6: Dankjewel Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op regen. Morgen en vrijdag is het ook nog eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar daarna krijgen we de zon te zien en halen we zo'n 26 graden.
4: Waar zijn er files, Mirjam?
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar toch 25 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Berchem. Komt door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Voor Brussel op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring nog geen 10 minuten tussen Grotbijgaarde en Jette. En andere vertragingen zijn klein.
9: Uitverkocht.
10: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: R.I.P. Avicii. Dat zijn woorden die zeker dit jaar ook wel weer overal gezegd zullen worden. En ook op weekend 2 van Tomorrowland vanaf vrijdag. Avicii en Levels. The official sound of summer. Iets over 5 uur zijn we. Dat betekent binnen een kleine 3 uur gaat er iets speciaals gebeuren. Op de plek waar onze rode duivels zo vaak gespeeld hebben. Onze helden van deze zomer. Bad Bunny gaat optreden in het Koning Boudewijn Stadion. Ja, dat is totaal uitverkocht. En dat is ook terecht, want onlangs, nog niet zo heel lang geleden, bewees hij nog eens tijdens de halftime show van de Super Bowl dat hij meer is dan muziek alleen. Ik weet niet of je het nog weet, maar hij is toen heel viraal gegaan met de geprojecteerde zin tijdens zijn show. The only thing more powerful than love, hate is love. Ja. De vraag is dan, wat gaat hij vanavond doen met ons land? Nico is daar al in Brussel, dus wij zijn heel benieuwd. Nico Levrouw uit Dendergem. Hallo.
1: Hallo, Turian.
0: Nico, jij staat daar al klaar samen met je partner. Kan je eens beschrijven wat jullie plek ten opzichte van het podium is op dit moment? Of mag je nog niet binnen?
1: We zijn al binnen, we staan voor het podium. Het zal wel rond de 2e of 3e rij staan van het podium.
0: Dat is mooi, hè? Dat is je best gedaan.
1: Dat is inderdaad veel geluk gehad.
0: Zeker, ja. Hoe is de sfeer daar sowieso? Want ja, het zijn nog wel 3 uur, je staat daar dan denk ik wel met de grootste fans.
1: Ja. De sfeer is heel... heel uitgelaten. Iedereen is met elkaar aan het praten. Tijdens de soundcheck was iedereen ook aan het meezingen en meedansen. Dus de sfeer is het goed.
0: Geweldig. Bad Bunny, het is een grote naam. Heel veel mensen zijn teleurgesteld dat ze net geen ticket hebben kunnen bemachtigen, want het was in een mum van tijd uitverkocht, Nico.
1: Ja,
0: waarom is dat zo? Wat is er zo speciaal aan hem?
1: Ja, wel, hij is heel populair geworden natuurlijk met zijn laatste album en de halftime show van de Super Bowl.
0: Ja.
1: Maar ook gewoon het de muziek. Ja, het is voor ons brengt een heel zomers gevoel. Heel uitgelaten, je wilt direct meedansen, meezingen. Het geeft je gewoon een heel goed gevoel.
0: Ja, en er hangt ook een beetje verliefdheid en liefde aan vast, denk ik, aan die muziek. Want je hebt het leren kennen door jouw partner, hè?
1: Klopt. Mijn partner is van Zuid-Amerika. Is eigenlijk opgegroeid met reggaetonmuziek. En op die manier wat kennis gemaakt ook met de muziek voordat hij eigenlijk... hier in Europa heel populair geworden is, had ik al het een en ander gehoord van hem.
0: Dus hoe moet ik mij dat dan voorstellen, Nico? Als jullie aan het koken zijn, dan is dat altijd constant Bad Bunny door het huis? Of?
1: Dan staat de box inderdaad op vol volume.
0: Vanavond dus een heel luide box, want het gaat gewoon live zijn. Waar hopen jullie op in de show?
1: Natuurlijk om hem van de dichtbij te zien, wat dat wel gelukt zal zijn met dat we zo dicht staan. Maar ook om de sfeer op te snuiven. Er zijn ook heel veel mensen ook met een Latino achtergrond. Dus de sfeer zal sowieso beter zijn dan een normaal concert. En dat we dat voluit kunnen meedansen en meezingen. Dat we veel indrukken en veel herinneringen kunnen opdoen voor die nog lang zullen meegaan.
0: Dat zal zeker lukken. Hallo Bad Bunny, 20 miljard Spotify streams, 6 Grammys heeft hij. Album van het jaar in 2026. Je staat daar voor een heel grote naam, lieve Nico.
1: Ja.
0: Heb ik nog een belangrijke vraag. Jullie staan daar met heel veel fans. Is er iemand die daar een boxje bij heeft?
1: Een box? Nee.
0: Maar gsm's kunnen tegenwoordig ook alleen luiden.
1: Ja, inderdaad.
0: Want ik heb heel goed nieuws. We hebben zo meteen een feestje van 10 minuten Bad Bunny klaarstaan. We hebben dat gewoon uit de deep dive, M&M deep dive, getrokken van Esther Nwanu, die altijd bepaalde artiesten in de spotlight zet. En daar zijn heerlijke mixen altijd in van DJ Magic. En voilà, we hebben die eruit gehaald en we gaan die hier nu live op M&M geven. 10 minuten om jullie voor te bereiden en iedereen die toch een beetje teleurgesteld is dat die er vanavond in Brussel niet bij gaan zijn. Geniet ervan, Nico. Doe om de groeten en geniet ook van de vrijheid in die muziek straks.
1: Super, dankjewel.
0: Joejoe.

Een feestje van hem vind je gewoon opnieuw als je naar VRT Max gaat en op M&M Deep Dive klikt. En dan krijg je daar gratis en voor niks ook weetjes bij van hem. Eenmaal ter preparation voor vanavond in het Koning Boudewijnstadion. Bij deze is dat gelukt.

0: van op de eerste rij.
1: Eminem, the official sound of summer.
2: Knaldi. Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.

0: bijna 5:30. Dus pak tijd om minder dan een minuut even te tanken van een zalig liefdesverhaal. Dat van Brechtje Ieding en Mathieu Terijn. Van die weet wel bazaar. Brechtje heeft er onlangs over verteld in het nieuwe seizoen van Lotte gaat diep. En ze geeft toe hoe onwaarschijnlijk zenuwachtig ze was toen ze Mathieu voor het eerst zag binnenkomen bij haar thuis.
1: Hij is langsgekomen, die kwam binnen en ik viel bijna flauw. Die was zo knap. Amai. Die was veel knapper dan op beeld nog. Ik dacht, wat is dit? En ik kreeg er geen woord meer uit. En ik heb dan voor hem een thee gemaakt. En dan heb ik die thee omgestoten. Ik ben gevallen van mijn eigen trap. Zo vlot als ik was tijdens onze telefoongesprekken. Zo lomp en stil was ik in het echt.
2: Oh.
1: Ja, ik was echt starstruck.
2: Starstruck, maar misschien ook al verliefd op dat moment.
1: Ik denk wel dat ik verliefd was toen, ja.
0: Dat is wel heel cute natuurlijk. En dat is gewoon heel leuk om te horen hoe dat allemaal is ontstaan tussen die twee. Dus daarover zegt ze meer in de aflevering dus van Lotte gaat diep. Vind je allemaal op VRT Max. Gaat over relaties, gaat over seks. Zoals ze dat zo goed kan, onze zalige Lotte. Er zijn trouwens ook nog andere lakens-afleveringen. Ah, afleveringen, maar je moet wel klikken op de rode satijnenlakens om erbij te geraken. Bij namen als Jano met een J, Koen Krukke, Merol, Clementine, Caron. Al die afleveringen ongeveer een half uurtje te vinden op VRT Max. Lotte gaat zien.

0: de dag van vandaag nog steeds iconisch. Icona Pop en Charlie XCX. I love it. Bijna 2:30. Welke vertragingen, waar moet je rekening mee houden, Mirjam?
1: Nog die op de Antwerpse ring richting Nederland in Berchem is de weg vrijgemaakt, maar toch nog 1/2 uur file rijden daar vanaf Sint-Anna-Dinkeroever. Voor Brussel op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring nog geen 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette, en andere vertragingen zijn klein.
0: Nog nooit ga je zo hard gevoeld hebben dat je op Tomorrowland staat voor de mainstage als zometeen. M&M. Awesome.

het is waar, Ilana. Ze stuurt het is 6:30. En ik zei dat het 5:30 was. Ik was zo'n beetje blijven hangen in de tijd. Maar nee, 6:30 is het, zelfs al 3 minuten erover. Op een woensdagavond, maar we gaan toch al even denken aan het komende weekend. Want dat wordt straffer, denk ik, nog straffer dan afgelopen weekend op Tomorrowland. Maar goed, we gaan toch even een throwback doen naar die eerste dagen. Want daar is ons iets opgevallen. Heel veel mensen die TikToks aan het posten waren van momenten tijdens sets van DJ's voor stages. Er is daar zo'n momentje bij van de Chainsmokers. Zij draaien Closer, een van hun grootste hits. En echt, mensen zijn daar hard op gegaan. Mensen waren weer helemaal in hun Bring Back Summer 2016 vibe. Online staat die zomer gekend als de beste zomer van allemaal. En voilà, keiveel video's over dat moment. Dus de komende minuten gaan we helemaal terug naar dat live gebeuren met de Chainsmokers. Maar onthoud vooral en schrijf het ergens op. Vanaf vrijdag gaan we echt, echt live. Want dan zijn we er met M&M bij en staan we letterlijk tussen alle podia. Dus als je dan M&M opzet, dan zal het precies zijn alsof je in Boom erbij bent. Hoe gaat het dan? Zo. So baby, pull me closer in the backseat of you. That I know you. Bite that tattoo on you. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate.

0: gewoon het woord vrijheid verpakt in 3 minuten 40 live van de set van The Chainsmokers. Kijk en luister mee via VRT Max en M&M in komend weekend.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België.

0: Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
0: Honda, the power of dreams. We'll be right back.

Doen we nog met elkaar afspraken voor een terrasje via MSN Messenger. Ja, ja. Dat is zo gek, maar de smartphone was er nog niet. Hè. Dat was pas een jaar later. Eerste iPhone in 2007. Ze moesten het nog met andere dingen doen. En dat betekent ook dat we nog heel veel tijd hebben om ja, van alle tijd te geven aan leuke andere dingen. Zoals bijvoorbeeld kijken naar het WK voetbal. Dat was toen ook in Duitsland. Misschien iets minder reden om te kijken, want we waren niet eens gekwalificeerd met de Rode Duivels. Maar kom, Italië toen nog wel, wat ook al wel nu lang geleden is. Ze zijn zelfs gewonnen van Frankrijk na strafschoppen. Ja. En er is trouwens een opvallende link tussen de zomer van 2006 en die van nu, van 2026, 20 jaar later. Want ook toen liep iedereen rond op Havaianas. En liep je voorbij een radio, dan hoorde je de beats van Bob Sinclair.

een schande geweest zijn als je als DJ dit niet in jouw set stak op eender welk zomersfeestje. World Hold On. Als je die zo meteen nog eens helemaal wilt, dan stuur je nu Bob Sinclair in de app van M&M. Maar nog een lied dat die zomer domineert.

0: Hanna Heijnsen uit Genk, hallo.
1: Hallo.
0: Hey, hoe is jouw zomer al tot hiertoe?
1: Heerlijk.
0: Amai, dat zegt genoeg. En wat maakt het zo heerlijk?
1: Het mooie weer. Ik heb daar echt wel goed van kunnen genieten. Ik kan wel redelijk tegen de warmte, moet ik zeggen. Dus ja, echt genoten al.
0: Hoe warmer, hoe beter. Dus eigenlijk zijn dit de mindere dagen voor jou. Mag direct terug over de 30 en zo zijn.
1: Ja, dat mag. Maar kijk, het regent nu net toevallig waar ik ben. Dus de natuur mag ook wel wat hebben.
0: Echt, hè? Ik stond vanmorgen op en ik keek en alles was weer nat. En ik dacht, amai, hoeveel dagen moeten we terug? Het is een prachtig zicht. Alles is ook zo weer groener en zo.
1: Ja, mooi.
0: Ja, dat wel. Goeie zomer geweest. We gaan nu wel even naar die van 2006, 20 jaar geleden. En dat is voor jou, met de keuze die ik heb gegeven, toch een heel bijzondere. Want om een bepaalde reden wil je heel graag die Gnarls Barkley en Crazy, Hanna.
1: Ja, dat klopt. Omdat me dat helemaal terug doet denken aan mijn papa. Die is in 2018 wel overleden, maar dat was wel een nummer waar we samen gek op konden doen. En ja, we waren alle twee blij als dat speelde.
0: Heerlijk ook. Als je dus nu dat nummer hoort, dan zie je hem dansen eigenlijk. Dan zie je daar beelden bij van hem.
1: Ja, helaas kon hij niet dansen, want hij was invalide.
0: Oké.
1: Maar

0: Ja, maar wel genieten.
1: Beetje zotten in de auto en genieten. Ja. En op mijn huwelijk in 2015 hadden we ook zo'n blikkenmomentje uitgewisseld tijdens dat liedje. Als ik op de dansvloer stond en hij op zijn stoel zat. Dus ja, ik heb wel heel mooie herinneringen aan
0: hoe
1: dat liedje.
0: Hoe bijzonder. Ja. Is dat dan, Hanna, als je het hoort, maakt het jou altijd gewoon blij? Of kan het jou ook echt heel emotioneel maken?
1: Ja, alle twee wel een beetje. Dat ligt een beetje aan het moment, denk ik. Zoals met elk verlies, denk ik, dat je daar op sommige momenten heel goed mee overweg kunt en op andere momenten heel slecht.
0: Zeker. Ik hoop om de komende minuten toch er een mooi moment voor jou van te maken. Ik vind het heel leuk dat jij dat hebt beslist bij deze. En we gaan die Bob St. Clair gewoon volledig vergeten. En crazy correct. Gewoon doen. Als een soort van ode aan jouw papa en aan de relatie die jullie hadden. En ik wens jou voor de komende weken nog een zalige zomer met heel hete temperaturen.
1: Dankjewel, voor u ook. Met alles wat je wenst.
0: Dankjewel, Hanna. Tot de volgende.
1: Tot ziens. MNM.

waarschijnlijk niet de laatste keer dat je deze vandaag op M&M hoort. Steeds onze big hits. Geniet van Måneskin, Clean Bandit en zo meteen Charlotte Sieben, want die komt eraan. Die staat klaar.

0: Voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Heel goede avond. Het is 6 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Krijg je van Yannick Aerts.
10: Er is opnieuw een Belgische ritzege in de Ronde van Frankrijk. Want Jasper Philipsen heeft na een sprint in de kopgroep de 17e rit gewonnen. Hij was sneller dan de Zwitser Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Het is al de 6e Belgische zege in deze Ronde van Frankrijk. De gele trui is nog altijd voor de Sloveen Tadej Pogacar. En de Sloveen miste samen met Remco Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Jasper Philipsen heeft dus wel heel even moeten wachten op een zege deze Tour. En het was dan ook emotioneel.
11: Het is gewoon super moeilijk te beschrijven welke emoties dat dit geeft. Het is rit 17, dus er is een heel veel vooraf gegaan. Heel veel teleurstellingen, frustraties, twijfels. Niet goed weten wat er aan de hand was. Ja, vertrouwen verloren zelf, maar de ploeg is blijven geloven. En ja, daarom ben ik iedereen ook heel dankbaar.
10: Het parket van Namen en de cel vermiste personen doen een nieuwe oproep om een 5-jarige jongen en zijn vader te vinden. De twee zijn nog altijd vermist, al bijna een maand. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in het Waalse dorp Onet. Het is nog altijd onduidelijk wat er met hen gebeurd is, vertelt de cel vermiste personen.
12: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek, tot een crimineel feit. Dus wij kunnen vandaag, kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
10: Ja, speurders richten een onderzoek op de parking van het plaatselijke voetbalterrein waar de auto van de vermiste vader is teruggevonden. Elke getuigenis kan nuttig zijn, net zoals beelden van dashcams, drones of foto's die in de buurt werden gemaakt. De jongen die vorige week bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De jongen van 5 was met zijn familie vanuit Noord-Frankrijk naar het zwembad in Wetteren gegaan. Maar hij ging kopje onder en bleef ook een tijdje onder water. De jongen moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar nu is hij wel aan betere hand. Het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeluk loopt nog altijd. En vanavond is het zover voor 56.000 fans. Bad Bunny treedt straks op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Puerto Ricaanse superster is een van de meest gestreamde artiesten ter wereld en treedt ook voor het eerst ooit op in ons land. Alle tickets waren razendsnel de deur uit en het wordt dan ook meteen een heel speciale show, want het is ook de allerlaatste van zijn wereldtournee. En deze fans hebben er heel veel zin in.
13: Ik ben fan van Bad Bunny, omdat ik hou van zijn liedjes, salsa. Ik was zo blij, opeens mijn moeder zegt, wil jij graag naar Bad Bunny concert gaan? Ik zei ja, ik was zo blij.
14: Ik ben echt benieuwd. We hebben veel gezien op sociale media, maar ik denk dat in het echt zien dat dat echt nog meer gaat zijn. En dat is echt een concert, zo once in a lifetime.
10: Ja, once in a lifetime is het ook vanavond met brede opklaringen. Vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen. Daarna wordt het wel zonniger bij zo'n 26 graden.
8: Naar Brussel 15 minuten vertragen op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Door de afhandeling van een ongeval zijn 3 rijstroken dicht. Dan op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten tussen Ruisbroek en Anderlecht en tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. In Antwerpen-West staat een defect voertuig op de linker rijstrook. Andere vertragingen zijn klein. M&M. Ja, tijd voor een break de weekje en ik ga samen met jou dat feestje inleiden met Dai Dai van Shakira. Fijn dat je

0: Katy Perry met The One That Got Away.
1: M&M. Rate the song.
0: Ja, het is niet alleen aftellen naar Bad Bunny in het Koning Boudewijn Stadion vanavond. Nee, wij tellen ook af naar het tweede weekend van Tomorrowland. En ik heb hier een schijfje klaarstaan dat echt de perfecte voorbereiding is. Kleine triggerwarning. Als je geen zin hebt in een dik feest, dan zou ik nu de radio een beetje stiller zetten. Want deze is echt een dikke, vette knaller. Het is haken en zagen. Het is Makina Time van Dimitri Vegas en Like Mike. Geeft een score op 10 in de app van M&M. Zeg maar waarom. Ik ben super, super benieuwd wat je van deze vindt. Ik denk dat dit alle kanten uit kan gaan. Je kan dit... Het gaat oftewel keigoed zijn, oftewel ga je het niks vinden. Maar ik wil weten waarom. Geef me die score. Ik kan niet wachten.
1: Rate

0: ongezouten meningen. I love it.
1: M&M. Read the song.
0: Ja, ik vroeg je natuurlijk wat je vond van de song die je net hoorde. En de berichtjes die stromen hier binnen. Ik vind het fantastisch. Wel ook heel positief. Zo heb je Shania en Lana. Die zeggen geen reden, maar die sturen gewoon allebei een 10 op 10. Het is gewoon een knaller voor hun dus. Patrick die zegt... Ik vind het wel een mooi nummer, groetjes Patrick. Hij zegt er wel geen score bij. Patrick, je moet eigenlijk een score op 10 voor geven, maar bon. Kim, die zegt dan weer een 10, een feestje in de auto, zegt ze. Susanna zegt 11 op 10, echt een keigoed nummer. Mijn zusje is aan het dansen, oh, superleuk. Stefanie, die zegt, wat moet dit voorstellen, een 1 op 10. Ja, kijk, ik zei het op voorhand, het is je ding of het is niet je ding. Evelien is wat meer gematigd, die zegt een 6. Een beetje druk en eentonig, maar we kunnen eraan wennen. Hakken zit er voor ons wel niet meer in. Fantastisch. Kijk, ik zei het, je bent ervoor of je bent er tegen, maar al bij al vind ik dat een goede score, want die is... Ja, een 9 op 10. Ja, je vindt hem duidelijk leuk. Kei positieve reacties. Iedereen is dikke fan of iedereen is gewoon vandaag keihard klaar voor een feestje of is aan het voorbereiden voor Tomorrowland. Dat kan ook. In alle geval, we weten, dit liedje hoor je zeker nog.

0: 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim. Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
1: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Ja. Oh ja.
0: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.

0: Ze kan nooit kwaad. Met de SOS.
1: M&M. The official sound of summer.
0: Bas Serra, de winnaar van The Voice dit jaar. 17 jaar en al zo'n sterke en mooie song. All Because of You.

0: naar Brussel. 15 minuten vertraging op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Daar is de weg vrijgemaakt. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten tussen Ruisbroek en Anderlecht en tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
1: Charlotte Sieben.

Edge of Desire. M&M. M&M. Ja, het is woensdag, het is het midden van de week. Dus we doen hier samen eigenlijk een break de weekje. We maken hier een klein feestje. Laat mij vooral weten in de app van M&M wat jij gaat doen vanavond. Misschien zit je gewoon in de zetel of misschien ga je het uithangen. Ik wil het weten.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

Ik vroeg je daarnet om te sturen in de app van M&M wat jij nog ging doen vandaag. M&M. Ja, en wat een bezige bijtjes. Want ik krijg hier bijvoorbeeld een bericht van Senai. Die zegt op tijd naar bed, morgen de vroege shift. Ik begin om 5:30, dat is vroeg. Nu even gym knallen, sorry maar. Hoe straf is dat, dat jij nu nog in de gym zit? Respect.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Medusa en Good Boys met Piece of Your Heart. Ja, ik vroeg je dus daarnet wat jij ging doen vandaag. We gaan van alle reacties binnen, maar vooral veel bezige bijtjes. Zo zegt Steven van Horrelbeke ook, werken Charlotte aarde wegvoeren van het zwembad. Voilà. Dat klinkt als een vreselijke karwei, ik ga eerlijk zijn. Maar je bent goed bezig, Steven. Zelfs nu, het is bijna 7 uur 's avonds. Pak een pauze, hè, man. En als je nog altijd niet weet wat te doen, kan je altijd stemmen voor de M&M 50 in VRT Max. Is dat. Kan je stemmen voor jouw top 3. En zaterdag, dan tellen we samen af van 50 naar 1. Wat denk je? Afspraak?

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
3: Hele goedenavond, het is 7 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Krijg je van Yannick Aerts.
5: Er wint opnieuw een Belg in de Tour. Ja, Jasper Philipsen heeft na een sprint in de kopgroep de 17e rit gewonnen. Hij was sneller dan de Zwitser Schmidt en de Nederlander Kooi. Het is als de 6e Belgische zege in de Ronde van Frankrijk. Jasper Philipsen heeft wel even moeten wachten op een ritzege deze Tour en hij was dan ook emotioneel.
6: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op super goed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fout bevocht ook.
5: Ja, de gele trui is nog altijd voor de Sloveen Tadej Pogačar. Hij finishte samen met onze Remco Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Op de Gentse feesten is er vanmiddag een moment geweest speciaal voor de senioren. Op de Vlasmarkt, normaal gezien de plaats waar het laatst en ook het langst gefeest wordt, tot 's ochtends vroeg mochten bewoners van rusthuizen uit de omgeving hun feestje dan wel beleven. Met boterhammen, koffie en ook een DJ. En daar hebben ze wel van genoten.
7: Ah, plezant, hè?
8: Plezant is het eerste geval als ik zie. En ik heb altijd in Gent gewoond. Ja, het is goed dat ze dat een keer doen voor ons nog, hè? Want ze doen niet veel meer voor de oude mensen, hè? Maar hier is dat goed, hè?
9: De oudere generatie even weer recht op de jongeren. En ik kom overeen met de jongeren. Ik hou van de jongeren en de jongeren houden van ons. We moeten elkaar lief hebben en geen ouderdom mag geen rol spelen.
5: Bij de uitbraak van het ebola-virus in Midden-Afrika zijn sinds midden mei meer dan 1000 doden al geteld. 999 in het oosten van Congo en 2 in het buurland Oeganda. Al ligt dat werkelijke aantal slachtoffers wellicht nog hoger, omdat ze niet alles van die cijfers hebben. Tegen deze vorm van ebola is er trouwens nog geen vaccin. De nieuwe uitbraak is trouwens ook de snelst groeiende ooit. In de afgelopen 24 uur alleen al kwamen er 37 nieuwe sterfgevallen bij. Congo heeft de quarantaineregels wel versoepeld om onder meer de hulpverleners de kans te geven om hun werk te kunnen doen. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met lichte regen, daarna zonnig en 26 graden.
3: Ja, hij gaat beginnen, Bad Bunny, in het Koning Boudewijn Stadion, maar hier is het toch leuker met Save Me Tonight.
10: The official sound of summer.
11: M&M.

0: Ja, naar dat tweede weekend van Tomorrowland natuurlijk. Maar voor veel van ons, voor mezelf ook, blijft dat eigenlijk een magische droom. Maar M&M die zei, dat is geen probleem, Charlotte. Geen probleem, je hoeft gewoon niks te missen. Luister vanaf vrijdag en mis niets van de Tomorrowland Madness op M&M. Die zotte doos, je kent ze wel, Laura Govaerts, die is je reporter. Je hoort echt gewoon de beste DJ's, de interviews, de sfeer. Beleef gewoon samen met ons 3 dagen vol spectaculaire shows. Dat is adembenemende podia en sets van de allergrootste DJ's. Lost Frequencies, Calvin Harris, Dimitri Vegas en Like Mike. En nog veel meer internationale top DJ's. De boodschap is: luisteren vanaf 24 juli naar M&M en VRT Max en beleef de madness vanaf de eerste rij.
1: Luister dit weekend
2: en beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels. Nachtweersteen. Parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Knaldi. Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo.

0: Mr. Brightside van de Killers. De nieuwe Toy Story film, die heb ik trouwens nog niet gezien.
1: The official sound of summer.
0: En deze is daarvoor gemaakt. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.

0: Op de buitenring rond Brussel vertragen in Vilvoorde en op de binnenring tussen Grote Bijgaarde en Jette. M&M. Charlotte Sieben.
1: M&M. The official sound of summer.
0: Dit lied is zo een feest. Ik vind het ongelooflijk goed. Ik zet het de hele tijd op. Maar het moet wel gezegd, dit lied is gemaakt met AI. Het is maar

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allee, yes.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Drie nieuwe winkels.

Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: Toch altijd leuk. Samen een break de weekje doen. Het is woensdag. Dus het is tijd om even los te laten, even uit te puffen en te zuchten. En ik zorg daarbij voor de juiste muziek.
1: M&M. This is the official sound of summer.
0: Ik weet niet waarom. Ja, ik weet wel waarom. Ik heb ooit een beeld gezien van Dasha die bier uit haar cowboyboot dronk. Die ze dan net daarvoor had uitgetrokken. En ik heb nu een soort van déjà vu aan dit lied ook. Het spijt me. Ik wou dit vertellen.

Ja, het is daar gezellig hoor nu, daar in dat Koning Boudewijn Stadion. M&M. Ja, want het werd door... Ja, ze was er nog aan het spreken. Ik was al aan het vertellen. Ja, Bad Bunny die treedt daar op vanavond. Die doet de laatste van zijn wereldtour. En dat is daar volgens mij ongelooflijk. Dus spelen we hem hier ook even. Hier komt hij.

0: genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit. Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat.

0: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. De gesprekken vandaag tussen de vakbonden van de Brusselse brandweer en de Brusselse regering hebben niet voor een doorbraak gezorgd vanmiddag. De staking bij de Brusselse brandweer gaat dus verder voor onbepaalde tijd. Boris Dilies, de minister-president van de Brusselse regering, stelde voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is niet voldoende, zegt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond, die ook verzekert dat dringende oproepen zeker zullen uitgevoerd worden.
1: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel. Weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: In een schriftelijke reactie laat minister-president Dilies weten te betreuren dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. En hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. In de Ronde van Frankrijk heeft Jasper Philipsen de 17e etappe gewonnen. Voor Philipsen deed de winst heel veel deugd na twee moeilijke weken in de Tour.
2: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op supergoed niveau. En dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
0: Een emotionele Jasper Philipsen. In de strijd om de groene trui komt Philipsen tot op 7 punten van leider Pedersen. En vanavond is het zover voor 56.000 fans. Bad Bunny treedt op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Puerto Ricaanse superster is een van de meest gestreamde artiesten ter wereld en treedt voor het eerst ooit op in België. En het wordt meteen een heel speciale show, want het is ook de allerlaatste van zijn wereldtournee. Sommige fans kijken hier al heel lang naar uit.
3: We hebben ons tickets al sinds vorig jaar.
4: Ja, allee, echt al een tijdje.
3: Ja. Mei of zo?
5: Vorig jaar mei geloof ik dat ze in de verkoop gingen. Ze waren dezelfde dag, binnen een uur was het uitverkocht.
6: Heel goede zanger.
3: Zeker. Direct sfeer eigenlijk, ja. Als je die opzet.
7: Dat is mijn type muziek. Salsa, ik vind dat leuk. Als we feest hebben thuis, zetten we dat muziek op.
8: Zoals mijn opa luistert daarnaar.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig en dan tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Verkocht. Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

Misschien hoor je de Spaanse vibes van Bad Bunny wel tot bij jou. Dan zorg ik hier ook even voor wat Spaans met Arranca van Becky G. The official sound of summer.

0: maakt de ene hit na de andere. Somber met Homewrecker. Fantastische song. Je hebt misschien het gezien op Instagram van M&M, maar er staat zo'n filmpje van mezelf die zegt dat de zomer veel te duur is en altijd te veel dingen koopt. Ik die eigenlijk altijd te veel koopt op vakantie, dat ik dan nooit draag in België. Ik wil gewoon even zeggen, ik ben net terug van vakantie. Ik heb weer keiveel gekocht en ik heb alles direct van achter in de kast gelegd. Ik ben nog geen week terug. Voilà.
1: Hey

0: gaan. Op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, staat er aan de Liefkenshoektunnel, een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook.
1: En

Ja, we zijn al bijna aan... Ja, we zijn al in het laatste half uur samen hier. En dan ben je helemaal klaar om naar eender welk feest te gaan vanavond. Of gewoon lekker je bed in te kruipen. Hoe dan ook. We gaan het nog heel gezellig maken.

Ja, nog een klein half uurtje. Gaan we hier het beste van onszelf geven en dan ga jij je weekend, wou ik al zeggen. Je breekt de weekje in. Het is woensdag. In mijn hoofd is het al weekend, jongens. Ik kan elke dag het weekend vieren als ik wil. Nu, zaterdag. Mannekes, het is voor mij duidelijk het laatste half uur. Zaterdag is de M&M50. Ik wil toch nog eens een oproep doen om te stemmen. Stem voor jou top 3 in de app van VRT Max of gewoon op VRT Max. Voor jou top 3 en dan tellen wij zaterdag van 10 tot 1 af naar jouw nummer 1. En dat is altijd fantastisch, dat is keiveel plezier. Dus please, hopelijk zijn we daar terug samen.

luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB+ en op VRT Max. M&M.

Payphone van Maroon 5 en Wiz Khalifa. Sorry, maar dat lied dat brengt mij zo terug. Ik vind dat fantastisch. The official sound of summer. Ja, en Anton, dat is de enige echte, die komt er nu aan met dan ook het lied. De enige.

When doubt, altijd speel. Altijd speel. Altijd Amy Winehouse spelen en zeker Rehab. Ja, het is alweer gedaan. We hebben alweer 3 uurtjes pret gehad. Ik dacht dat ik FOMO ging hebben van het optreden van Bad Bunny daar in het Koning Boudewijnstadion vandaag. Maar dat was niet. Nee, want ik zag een foto op Instagram van een vriend van mij en die zat gewoon achter een paal. Ja, kijk. Kan ook gebeuren. Dan heb je helemaal niks aan dat optreden. En hier was het tenminste mega, mega plezant. We sluiten nog af met bangers, zoals deze. New Religion, hier komt-ie. This is the official sound of summer. M&M.

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleide Korte. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is voor de vakbonden te weinig omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Daarom wordt de actie verder gezet. Dilies betreurt in een schriftelijke reactie dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. De Oekraïense president Zelensky heeft een gesprek gehad met de twee Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het is het eerste officiële bezoek van de twee aan Kiev. Volgens Zelensky was het een goed gesprek om de vredesonderhandelingen met Rusland nieuw leven in te blazen. Morgen spreekt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio met Sergei Lavrov, zijn Russische collega. In een reactie eerder vandaag zei Rubio dat de VS opnieuw een constructieve rol wil spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het is nog wel de vraag met welk doel de VS dat doet, zei Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht in Ter Zake vanavond.
1: In deze reactie van Rubio is ook een interessant gegeven waarin hij echt wel de nadruk legt op die relaties, de normalisering van die relaties met Rusland. Dus ik kan me niet echt van de indruk ontdoen dat deze actie toch vooral ingegeven is door Amerikaanse belangen en belang om de relaties met Rusland te gaan normaliseren. Dus het valt maar af te wachten welke kaart ze daar effectief gaan trekken.
0: De laatste onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zijn al van februari gelegd. En John Krombé, de burgemeester van Oostende, is geen voorstander van de versoepeling van de regels voor zwemmen in open water. De Vlaamse regering wil dat vanaf volgend jaar in principe overal toelaten, behalve waar er een uitdrukkelijk verbod geldt. Maar Krombé vreest dat de hulpdiensten zo nog zwaarder belast worden. Hij wil meteen een duidelijk zwemverbod invoeren voor de plassen in Oostende. Voor zwemmen in de zee blijft hoe dan ook de bestaande regeling behouden. En daar moet het bij blijven, zegt Krombé.
2: De regels voor de zee zijn zeer duidelijk, maar dan nog zien wij dat mensen één, weinig gewenning hebben met zwemmen, weinig getraind zijn, weinig kennis hebben van het feit dat binnen de boeien is, weinig gevolg geven, te weinig aan wat de redders ook zeggen. En dat is alleen nog maar de zee. We hebben het dan nog niet over de rest, als men zegt dat het overal in open water zal mogen.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar daarna komt de zon tevoorschijn en we halen 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: M&M's.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel blijft de brandweer voorlopig staken voor onder meer meer personeel. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Dilies samen. Die stelden in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar die belofte van de minister-president is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Dat zegt Yves de Vogelaar van de Christelijke Vakbond. En die garandeert ook dat dringende interventies uiteraard uitgevoerd worden.
1: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel. Weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: Op Brussels Airport in Zaventem zijn dan weer 4 nieuwe gespecialiseerde brandweervoertuigen voorgesteld. De brandweerwagens op de luchthaven zijn anders dan die in gewone kazernes. Er zit meer water, blusschuim en poeder in het voertuig, waardoor het groter is dan een gewone bluswagen. Al zijn de nieuwe toestellen toch wat compacter geworden. Dat vertelt Wouter Vliegen van de brandweer op de luchthaven.
2: De vorige voertuigen hadden minder bluscapaciteit. De motor was een heel stuk groter. Omdat we daar nu met nieuwere technieken zitten en nieuwere blusmogelijkheden, zijn deze iets kleiner dan de vorige lichting. Verder, we hebben ook een grotere pomp. Ze kunnen iets sneller rijden. Ze voldoen aan de laatste Europese regelgeving qua milieu. Plus alle nieuwe ontwikkelingen naar blusmogelijkheden, stabiliteit van het voertuig en dergelijke zitten mee in dit nieuwe voertuigtype.
0: De Duitse autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen, bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media vanavond. Eerder was met de vakbond al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen en daar zouden er nu nog zeker 5.000 bij komen. Porsche zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg elektrische wagens worden verkocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen-groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren zeker 50.000 banen in totaal wil schrappen. En nog een bijzonder luchtvaartverhaal, want voor de kust van Puerto Rico in de Caraïbe hebben onderzoekers het wrak teruggevonden van een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Pan Am, dat in 1952 is neergestort in zee. Bij die crash kwamen 52 van de 69 inzittenden om het leven. Het wrak ligt 600 meter diep in zee, maar met moderne sonartechnologie werd het nu dus teruggevonden. Lucas Lecluze, het vliegtuigongeluk heeft destijds een grote impact gehad op de commerciële luchtvaart.
3: Ja, klopt. Het heeft de sector voorgoed veranderd. Vooral omdat de slachtoffers niet zijn omgekomen bij de crash zelf, maar wel omdat ze niet goed op de hoogte waren van de veiligheidsregels. Zo vonden ze hun reddingsvesten niet en was het ook niet duidelijk waar de nooduitgangen waren, waardoor ze dus uiteindelijk zijn verdronken. Nu, na de crash zijn veiligheidsvoorschriften aan boord van een vliegtuig overal ter wereld een stuk strenger geworden en toont de bemanning ook altijd hoe je een zwemvest moet opblazen. Nu, onderzoekers erin geslaagd zijn dit vliegtuig terug te vinden, hopen ze binnenkort ook een doorbraak te kunnen forceren bij andere verdwenen toestellen.
0: Dankjewel, Lucas. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we zon en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Eminem. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde voor in een eerste fase versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden voorlopig te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media. Eerder was met de vakbonden al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen en daar zouden er nog zeker 5.000 bij komen. De Duitse autobouwer zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en ook grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg van die elektrische wagens worden gekocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren in totaal zeker 50.000 banen wil schrappen. In India zijn zeker 20 mensen gestorven bij de instorting van een tunnel in aanbouw. 13 lichamen zijn geborgen, de anderen nog niet. De hulpdiensten hebben via een kleine opening de vermiste bouwvakkers wel al gezien en ze lijken niet meer in leven. Maar het is nog niet gelukt tot bij hen te geraken om de lichamen te bergen. De tunnel werd aangelegd op een werf van een nieuwe waterkrachtcentrale in het noorden van India. De tunnel stortte in na een explosie, mogelijk hoopte methaangas uit de rotsen zich op en kwam het dus tot een ontploffing. En in het Koning Boudewijn Stadion is het optreden van Bad Bunny zo net afgelopen. De Puerto Ricaanse wereldster beëindigde er zijn wereldtournee, hier bij ons dus in Brussel. Voor velen nog een onbekende naam, voor anderen nu al een fenomeen die ook bijzonder belangrijk blijkt voor zijn thuisland Puerto Rico. In de Caraïbe is dat. Collega Eva van Langendonk was erbij.
1: Dat is echt een van de grootste wereldtournees ooit van een Latijns-Amerikaanse artiest. 57 optredens in meer dan 20 landen. Daarvoor heeft hij er ook nog eens 31 gedaan in Puerto Rico zelf. Hij is van Puerto Rico, hij is een trotse Puerto Ricaan ook. En hij wilde dat iedereen daar ook de kans had om hem bezig te zien. Er zijn natuurlijk ook heel veel buitenlandse toeristen op afgekomen om hem zelf daar bezig te kunnen zien. Dat heeft 250 miljoen euro opgehaald voor de lokale economie. Dat zijn waanzinnige bedragen. Hij is ook al 4 jaar op rij de meest gestreamde artiest wereldwijd op Spotify. Ik wil maar zeggen, dit is echt wel een wereldster. Ook al heb je misschien nog nooit van hem gehoord.
0: 56.000 mensen waren er vanavond bij hier in Brussel. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we de zon te zien. En dan tot 24 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Verkocht. Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: Het is middernacht. Nee, goedenavond. 14 nieuws met Aleid de Korte. In heel wat landen blijven zware natuurbranden woeden. In de regio Guadalajara in Spanje is het vuur nog niet onder controle. De inwoners van enkele dorpjes hebben hun woningen vanavond moeten verlaten. Bij de branden op het Italiaanse eiland Sicilië is dan weer een brandweerman tijdens een interventie omgekomen. Maar niet alleen in Europa woeden zware branden. Ook in Algerije in Noord-Afrika is dat het geval. Daar zijn al 6 mensen gestorven bij natuurbranden. Zo'n 150 woningen zijn door die natuurbranden ook in de as gelegd, in de buurt van de stad Annaba, niet ver van de grens met buurland Tunesië. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd dinsdag neergelegd om meer personeel te eisen. Woensdagmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dillies samen. Dillies stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is, zeggen ze. Ook Frankrijk heeft woensdag de zogenoemde oversterftecijfers door de hittegolf van eerder deze zomer vrijgegeven. En het gaat om meer dan 5700 mensen die door de hitte extra zijn omgekomen. Eerder hadden ook onder meer Nederland, Duitsland en ons land alarmerende oversterftecijfers bekendgemaakt. In België ging het om zo'n 2000 mensen. In Oekraïne heeft president Zelensky gepraat met de twee Amerikaanse speciale gezanten Witkoff en Kushner. Ze willen proberen de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland weer op gang te brengen. Het was het eerste bezoek van de twee aan Oekraïne. Donderdag ontmoet de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zijn Russische collega Lavrov. In een reactie eerder op de dag zei Rubio dat de VS opnieuw een constructieve rol wil spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar of dat alleen het doel is, valt nog af te wachten. Dat zei Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht, in Ter Zake vanavond.
1: In deze reactie van Rubio is ook een interessant gegeven waarin hij echt al de nadruk legt op die relaties, de normalisering van die relaties met Rusland. Dus ik kan me niet echt van de indruk ontdoen dat deze actie toch vooral ingegeven is door Amerikaanse belangen en een belang om de relaties met Rusland te gaan normaliseren. Dus het valt maar af te wachten welke kaart ze daar effectief gaan trekken.
0: Het parlement in Nicaragua in Midden-Amerika zal volgende maand definitief stemmen om de volgende verkiezingen af te schaffen. President Ortega had de voorbije dagen al aangekondigd de democratie af te willen schaffen. Er zijn ook al een hele tijd meldingen van schendingen van de mensenrechten de voorbije jaren in Nicaragua. Antonio Guterres, de topman van de Verenigde Naties, zegt bezorgd te zijn en roept de leiders in Nicaragua op om de beslissing nog om te keren. Ze hebben de plicht burgers te beschermen en hen de kans te geven te stemmen bij democratische verkiezingen, zei zijn woordvoerder vanavond.
2: The Secretary General recalls that authorities have a responsibility to uphold human rights and ensure that all citizens can participate freely and safely in public life, including by exercising their right to vote in elections.
0: En met 56.000 waren ze vanavond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny. Hij beëindigde hier bij ons zijn wereldtournee. Voor de een nog een onbekende zanger, voor de fans ondertussen uitgegroeid tot een fenomeen. En die genoten van het optreden vanavond.
3: It was beautiful, perfect. A beautiful show. It was amazing.
4: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur, dat is echt, ja, wat dat wij kennen, hè. Dus dat is super tof.
5: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadium gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
4: Ja, en plots allemaal Spaans kan spreken.
5: Ik was zo verwonderd van hoeveel liefde en hoeveel passie dat ik voelde van de rest en de energie. Ja. Iedereen heeft het door aan elkaar en echt een belevenis om niet te vergeten.
0: Ja. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Donderdag start grijs met kans op een spatje regen. Maar in de namiddag krijgen we de zon te zien en dan tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Saudi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump werken aan een nucleair programma voor civiele doeleinden, zoals energie. De VS hebben daarover een akkoord gesloten met Saudi-Arabië. Het akkoord is omstreden, omdat er wordt gevreesd dat Saudi-Arabië op termijn ook uranium zou kunnen verrijken voor kernwapens. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben aangevallen. De schepen zouden de zeeblokkade van de door Iran gesteunde groepering hebben geschonden. Het Britse maritieme agentschap maakte ook al melding van de aanval en liet weten dat er brand was uitgebroken op 1 van de 2 tankers. De Houthi-rebellen kondigden begin deze week een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië af. Die heeft een impact op het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. Een zeestraat die, net als de straat van Hormuz, belangrijk is voor de export van olie. Minstens 9 commerciële vrachtschepen maakten daar al rechtsomkeer. In heel wat landen blijven zware natuurbranden woeden. In de regio Guadalajara in Spanje is het vuur nog niet onder controle. De inwoners van enkele kleine dorpjes hebben hun woningen gisteravond moeten verlaten. Bij de branden op het Italiaanse eiland Sicilië is dan weer een brandweerman omgekomen tijdens een interventie. Niet alleen in Europa woeden zware branden, ook in Algerije in Noord-Afrika is dat het geval. Daar zijn al 6 mensen gestorven. Zo'n 150 woningen zijn door natuurbranden in as gelegd daar, in de buurt van de stad Annaba, niet ver van de grens met buurland Tunesië. Het weer nog, vannacht wat wolken, met hier en daar ook wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden. In de Ardennen kan het nog een stukje frisser zijn vannacht. Minima daar rond 7 graden. De dag begint grijs. Later krijgen we dan zon en wolken. En maxima tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.